is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de stond, is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: uiteenlopende zaken. Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abroch schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abroch schoonmaak. Verder heb je nog Abroch import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die ja? En dan heb je ook nog Abroch vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis, of beide? Nou, Abroch vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus, Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Mart Radio, Jubos Kopu dos Uji Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie we biggie, maar uw abio jepi van nodu. Want alles zei e bar no to no no. Unekis subsidie, not not dus jepi pay my jepi.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta America. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwa Sani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard. Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Dona Unumoro. Aan Dona You. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart betrouwbare ambassadeurs. Moxie

0: ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Mart. Het interactieve communicatieinstituut. Tevens platform. Voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40
2: jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadra Bagadina Zozo. Jim Tori, Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luco scholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luco, sayukan.

0: kaarten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en show out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische gezellige...
2: Dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische...

0: Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
1: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
0: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
2: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
2: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
0: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
1: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
0: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro. Pedro.

0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de N201 Hilversum uit Hoorn. Tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht. File vanaf Maarseveen. 3 kilometer en een kwartier voordat je de A27 op kunt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesulu tu des masa e libi in Damsko, ma spesulu tu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar Earki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma Earki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradenaar de Sisa san Earki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook toe de Sernansmasa Elibi in India, Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, dus pas aan Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe, dus pas aan Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zo af den de inwaji, zo af den de tap kantoro, zo af den de tap van bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Hope.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Ouwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Ouwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan God.
0: That makes all things possible.
1: Die alles mogelijk maakt.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de glorie.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this platform.
1: Dank u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Clear the airwaves.
1: Maak de kanalen vrij.
0: From all disturbances.
1: Van alle verstoringen.
0: From all interferences.
1: Van alle bemoeienissen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van
0: Speak
1: Jezus.
0: Through us.
1: Spreek door ons.
0: Zodat our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And presence.
1: En uw aanwezigheid.
0: Let our voices.
1: Laat onze stemmen.
0: Be vessels of faith.
1: Vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen te zegenen vandaag.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are.
1: Geliefde waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: Because we are together.
1: Want wij zijn samen.
0: In our Father's ministry.
1: In onze Vaders bediening.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of this message.
1: De thema van deze boodschap.
0: That the Lord has put in my heart.
1: Dat de Heer mij op het hart gelegd heeft.
0: Today to be a blessing to you.
1: Vandaag om een

0: zegening te zijn voor u is.
1: If the Son shall set you free.
0: Als de Zoon u vrij zet,
1: you shall be free indeed.
0: Dan bent u waarlijk vrij.
1: This theme is taken from John chapter 8.
0: Deze thema wordt genomen van Johannes 8.
1: Vers 36.
0: Vers 36.
1: Today,
0: vandaag,
1: I am speaking about freedom.
0: Dan heb ik het over vrijheid.
1: From the powers of darkness.
0: Van de machten van de duisternis.
1: If the Son shall set you free.
0: Als de Zoon u daarom vrijzet,
1: you shall be free indeed.
0: Dan ben u waarlijk vrij.
1: Jesus means.
0: En Jezus bedoelt
1: that true freedom.
0: Dat door vrijheid
1: is a spiritual gift.
0: Ware vrijheid een geestelijke gave is.
1: From him.
0: Van hem.
1: The only begotten Son of God.
0: De enige geboren Zoon van God.
1: It is not a physical or emotional release.
0: Het is geen fysieke of emotionele vrijlating.
1: Instead.
0: In plaats daarvan.
1: It means he completely removes.
0: Dat betekent dat hij compleet verwijdert.
1: The heavy weight of the power of darkness.
0: De zware gewicht van de kracht van de duisternis.
1: And its consequences.
0: En zijn consequenten.
1: From you.
0: Van u.
1: Freedom from the powers of darkness.
0: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
1: Means escaping spiritual bondage.
0: Dat betekent dat u ontvlucht van geestelijke gebondenheid.
1: Fear.
0: Angst.
1: Debt.
0: Schulden.
1: Sin.
0: Zonde.
1: Sickness.
0: Ziekte.
1: Confusion.
0: Verwarring.
1: Guilt.
0: Schuld.
1: And the harmful habits.
0: En gewoontes die u kwaad kunnen doen.
1: Through faith in Jesus Christ.
0: Door geloof in Jezus Christus.
1: You can claim freedom.
0: U kunt de vrijheid opeisen.
1: And live in peace.
0: En leven in vrede.
1: Freedom from the powers of darkness.
0: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
1: Requires shifting your life.
0: Dat vraagt erom dat u uw leven gaat aanpassen.
1: From fear.
0: Van angst.
1: And spiritual bondage.
0: En geestelijke gevangenschap.
1: Into the powers of light.
0: In de kracht van het licht.
1: Through faith in Jesus Christ.
0: Door geloof in Jezus Christus.
1: You can do this.
0: U kunt dit doen.
1: By repenting of past mistakes.
0: Door u te bekeren van voorbijgaande fouten.
1: Actively trusting in the Lord Jesus Christ.
0: En actief gaan geloven en vertrouwen in de Heer Jezus Christus.
1: And replacing negative thought with a positive.
0: En verplaats negatieve gedachten en zet er positieve gedachten daarin.
1: Going to church to worship God.
0: Naar de kerk gaan om God te aanbidden.
1: Praying.
0: Te bidden.
1: Hearing the word of God.
0: En te luisteren naar het woord van God.
1: And studying the Bible.
0: En de Bijbel bestuderen.
1: This will help you.
0: En dit zal u helpen.
1: To walk in the light.
0: Om te wandelen in het licht.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I want you to think of darkness.
0: Ik wil dat u denkt naar de duisternis.
1: As a dark room.
0: Dat het is als een hele donkere ruimte.
1: You cannot remove.
0: U kunt niet weghalen.
1: Or push.
0: Of wegduwen.
1: The dark.
0: De duisternis.
1: Out with your hands.
0: U kunt het niet wegduwen met uw handen.
1: The only way to get rid of it.
0: De enige manier om de duisternis kwijt te raken.
1: Is to turn on the light.
0: Is om het licht aan te zetten.
1: In a spiritual sense.
0: In een geestelijke manier.
1: Darkness represents fear.
0: Dan vertegenwoordigt duisternis angst.
1: Doubt.
0: Twijfel.
1: Bad habits.
0: Slechte gewoontes.
1: Unwanted conditions.
0: Ongewillige toestanden.
1: Sickness.
0: Ziekte.
1: And disease.
0: En kwalen.
1: It acts like a heavy burden.
0: Het handelt als een zware last.
1: That blocks your happiness and peace.
0: Dat uw blijheid en vrede blokkeert.
1: While light represents joy.
0: Terwijl het licht vreugde vertegenwoordigt.
1: Peace.
0: Vrede.
1: Love.
0: Liefde.
1: Protection.
0: Bescherming.
1: Favor.
0: Gunst.
1: Success.
0: Succes.
1: Good health.
0: Een goede gezondheid.
1: And prosperity.
0: En voorspoed.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Think of it.
0: Denk daarover na.
1: Like turning on a lamp.
0: Is alsof je een lamp aanzet.
1: In a dark room.
0: In een donkere ruimte.
1: The light makes darkness disappear instantly.
0: En dan laat het licht de duisternis meteen verdwijnen.
1: Deliverance is the action of being set free.
0: En bevrijding is een handeling dat u vrijzet.
1: Imagine moving from a dark, locked prison cell.
0: Stel je voor dat je in een duistere gevangencel zit.
1: Into a bright, open garden.
0: U gaat naar een tuin.
1: With beautiful flowers.
0: Met mooie bloemen.
1: And fresh air.
0: En frisse lucht.
1: This is the reason.
0: En dit is de reden.
1: The Lord Jesus Christ called me.
0: Dat de Heer Jezus Christus mij geroepen heeft.
1: Into healing and deliverance ministry.
0: In genezing en bevrijding bediening.
1: To deliver people from the powers of darkness.
0: Om mensen te bevrijden van de krachten van de duisternis.
1: Into the power of light.
0: En brengen naar de kracht van het licht.
1: Through faith in Jesus Christ.
0: Door geloof in Jezus Christus.
1: This is very important.
0: En dit is heel belangrijk.
1: In 1 John.
0: In 1 Johannes.
1: Chapter 3, verse 8.
0: Hoofdstuk 3, vers 8.
1: It tells us.
0: Daar zegt het tegen ons.
1: The reason the Son of God appeared.
0: De redenen waarom de Zoon van God gekomen is.
1: Upon this earth.
0: Op deze aarde.
1: Was to destroy the devil's work.
0: Was om de werken van de duivel te vernietigen.
1: Jesus not only cast out demons.
0: Jezus heeft niet alleen maar demonen uitgeworpen.
1: As part of his work on earth.
0: Als deel van zijn werk hier op aarde.
1: As is evidenced throughout the Gospels.
0: Als bewijs door het hele evangelie.
1: But he taught about Satan and his demons.
0: Maar hij heeft geleerd over Satan en zijn demonen.
1: Then they brought to him.
0: En toen hebben ze naar hem gebracht.
1: A demon-possessed blind man.
0: Een blinde man die demonisch bezeten was.
1: And he cured him.
0: En die heeft hem genezen.
1: So that the one who had been dumb,
0: zodat diegenen die stom waren,
1: could speak,
0: konden spreken
1: and see.
0: En zien.
1: All the crowds were amazed.
0: En al de mensen die erom stonden, die waren verbaasd.
1: And said,
0: en die zeiden,
1: can this be the son of David?
0: Kan dit wel de zoon van David zijn?
1: But when the Pharisees had it,
0: maar toen de Farizeeërs dat hoorden,
1: they said,
0: zeiden ze,
1: it is only by Beelzebub,
0: het is alleen maar door Beelzebub,
1: the ruler of the demons,
0: de heerder van de demonen,
1: that this fellow cast out demons,
0: dat deze man demonen kan uitwerpen.
1: But Jesus said to them,
0: maar Jezus antwoordde ze,
1: no city,
0: geen enkele stad
1: or house,
0: of huis
1: divided against itself,
0: die verdeeld is tegen elkaar,
1: will stand.
0: Die zal staan.
1: If Satan cast out Satan,
0: als Satan Satan moet uitwerpen,
1: he is divided against himself,
0: dan is hij tegen zichzelf.
1: How then will his kingdom stand?
0: Hoe zal zijn koninkrijk nu staan?
1: If I cast out demons,
0: als ik demonen uitwerp,
1: by the power of Beelzebub,
0: door de kracht van Beelzebub,
1: by whom do your own occultists cast them out?
0: En hoe werpt uw occultisme het uit?
1: But if it
0: of priester?
1: Is, but if it is by the Spirit of God,
0: maar als het is door de Geest van God,
1: that I cast out demons,
0: dat ik demonen uitwerp,
1: then the kingdom of God has come to you.
0: Dan is de koninkrijk van God u nader.
1: Beloved, read Matthew chapter 12.
0: Geliefde, lees u Matthäus 12.
1: From verse 22 to 28.
0: Vanaf vers 22 tot 28.
1: You will understand the scripture that I'm speaking about very well.
0: Dan zult u het geschrift heel goed begrijpen waar ik het over heb.
1: Then Jesus commissioned his followers.
0: Toen droeg Jezus zijn volgelingen op.
1: To carry on his work.
0: Om door te gaan met zijn werk.
1: After he went to be with his Father in heaven.
0: Nadat hij met zijn vader naar zijn vader is gegaan in de hemel.
1: He also gave them authority.
0: Hij heeft ze ook autoriteit gegeven.
1: Over Satan.
0: Over Satan.
1: And his evil spirits.
0: En zijn boze geesten.
1: Then Jesus summoned his 12 disciples.
0: En Jezus riep zijn 12 discipelen.
1: And gave them authority.
0: En gaf ze autoriteit.
1: Over unclean spirits.
0: Over onreine geesten.
1: To cast them out.
0: Om ze uit te werpen.
1: And to cure every disease.
0: En om elke ziekte te genezen.
1: And every sickness.
0: En elke ziekte.
1: He said to them,
0: en hij zei tegen ze.
1: As you go.
0: Wanneer u gaat.
1: Proclaim the good news.
0: Proclameer het goede nieuws.
1: The kingdom of heaven has come near you.
0: En zeg, De koninkrijk Gods is nader u gekomen.
1: Cure the sick.
0: Genees de zieken.
1: Raise the dead.
0: Doe de doden opstaan.
1: Cleanse the lepers.
0: Reinig de melaatsen.
1: Cast out demons.
0: Werp uit demonen.
1: Beloved, read Matthew chapter 10.
0: Geliefde, leest u Matthäus 10.
1: From verse 1 to verse 8.
0: Van vers 1 tot 8.
1: You will understand better the scripture I'm speaking about.
0: Dan verstaat u beter waarover ik het heb.
1: Then Jesus called the 12 together.
0: En Jezus riep de 12 bijeen.
1: And gave them power.
0: En hij gaf ze kracht.
1: And authority.
0: En autoriteit.
1: Over all demons.
0: Over alle demonen.
1: And to cure diseases.
0: En om ziektes te genezen.
1: And he sent them out to proclaim the kingdom of God.
0: En hij stuurde ze op pad om het koninkrijk Gods te proclameren.
1: And to heal the sick.
0: En de zieken te genezen.
1: This is also recorded in Luke chapter 9.
0: En dit staat in Lucas hoofdstuk 9.
1: Verse 1 to 2.
0: Vers 1 en 2.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I want you to understand the power of the commission.
0: Ik wil dat u de kracht van de opdracht
1: begrijpt. That Jesus gave the church.
0: Dat Jezus aan de kerk heeft gegeven.
1: And his followers.
0: En zijn volgelingen.
1: To preach the gospel.
0: Om het evangelie te prediken.
1: To heal the sick.
0: Om de zieken te genezen.
1: To cast out demons.
0: Om demonen uit te werpen.
1: In Luke chapter 10.
0: In Lucas 10.
1: In verse 17 to 20.
0: In vers 17 tot 20.
1: It says.
0: Daar zegt hij.
1: The 70 returned with joy.
0: En de 70 kwamen met vreugde terug.
1: Saying,
0: en ze zeiden,
1: Lord,
0: Heer,
1: in, your name,
0: in uw naam,
1: even demons,
0: zelfs de demonen
1: submit to us.
0: Hebben zich aan ons overgegeven.
1: He said to them,
0: en hij zei tegen ze,
1: I watched Satan fall from heaven,
0: ik zag hoe Satan uit de hemel viel.
1: Like a flash of lightning.
0: Zoals een bliksemschicht.
1: See,
0: see,
1: I have given you authority.
0: Ik heb u autoriteit gegeven.
1: To tread on snakes.
0: Om te trappen op slangen.
1: And scorpions.
0: En schorpioenen.
1: And over all the power of the enemy.
0: En over alle macht van de vijand.
1: And nothing will hurt you.
0: En niets zal u kwaad doen.
1: Shout hallelujah.
0: Hallelujah.
1: This is authority.
0: Dit is autoriteit.
1: This is a power.
0: Dit is kracht.
1: Which Jesus Christ the Messiah.
0: Die Jezus Christus de verlosser.
1: Gave to every believer.
0: Gegeven heeft aan elke gelovige.
1: Every Christian.
0: Aan elke christen.
1: On the face of the earth.
0: Die op aarde is.
1: To represent him.
0: Om hem te vertegenwoordigen.
1: That's why the Bible says,
0: en daarom zegt de Bijbel.
1: That the kingdom of God,
0: dat het koninkrijk Gods.
1: Is not in words,
0: niet in woorden is.
1: But in the power of God.
0: Maar in de kracht van God.
1: Preaching of the gospel.
0: Het prediken van het evangelie.
1: Demands demonstration of the power of God.
0: Dat eist ook de demonstratie van de kracht van God.
1: As a proof.
0: Als bewijs
1: that our faith in God,
0: dat onze geloof in God
1: is active,
0: actief
1: is, working,
0: is aan het werken,
1: is producing result.
0: Die brengt resultaten voor.
1: Jesus came here on earth,
0: Jezus kwam hier op aarde
1: to set the captives free.
0: Om de gevangenen vrij te zetten.
1: He came to destroy,
0: en hij kwam om te vernietigen
1: all the works of the devil.
0: Al de werken van de duivel.
1: And his followers on earth today,
0: en zijn volgelingen vandaag op aarde.
1: Called,
0: die zijn geroepen.
1: And commissioned,
0: en opgedragen.
1: To go further,
0: om verder te gaan.
1: With that same message,
0: met diezelfde boodschap.
1: Demonstrating the same power,
0: en dezelfde kracht te demonstreren.
1: Producing and experiencing the same result.
0: En produceren en dezelfde resultaten te ervaren.
1: So that the world will know,
0: zodat de wereld zal weten.
1: That our faith in Christ,
0: dat onze geloof in Christus.
1: Is a living faith,
0: een levend geloof.
1: And
0: is,
1: not a dead faith.
0: En geen dood geloof.
1: Shout hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Everyone receiving this message,
0: en ieder die deze boodschap ontvangt.
1: You have right,
0: u hebt het recht.
1: Of this power.
0: Op deze kracht.
1: You have right.
0: U hebt recht
1: to prove,
0: om te bewijzen
1: that you have a living faith,
0: dat u een levend geloof hebt.
1: Jesus came,
0: Jezus is gekomen
1: so that we can have life,
0: zodat wij leven kunnen hebben
1: and we can have it more abundantly,
0: En dat wij het kunnen hebben meer dan in overvloed.
1: Life without limit.
0: Een leven zonder beperking.
1: Satan has no power.
0: Satan heeft geen macht.
1: To limit our joy.
0: Om onze vreugde te beperken.
1: To limit our liberty.
0: Om onze vrijheid te beperken.
1: To limit our success.
0: Om onze succes te beperken.
1: He has no power.
0: Hij heeft geen macht.
1: To put his sickness.
0: Om zijn ziekte te
1: or
0: zetten.
1: His disease.
0: Of zijn kwaad.
1: Or his pain.
0: Of zijn pijn.
1: In our life.
0: In ons leven.
1: He has no right.
0: Hij heeft geen recht
1: to put
0: daartoe.
1: His confusion.
0: Om zijn verwarring
1: or
0: te
1: his
0: zetten.
1: Anxiety.
0: Of zijn opwindingen
1: in, our life.
0: In ons leven.
1: As Christians,
0: als christenen
1: we have to know what rightly belongs to us.
0: Moeten wij weten wat ons toebehoort.
1: It is good to believe in Jesus.
0: Het is goed om te geloven
1: it
0: in Jezus.
1: Good to accept him.
0: Het is goed om hem te accepteren
1: as your personal Lord and Savior.
0: Als uw persoonlijke Heer
1: But
0: en Redder.
1: You have to go further.
0: Maar u moet verder gaan.
1: Further than believing.
0: Verder dan gewoon geloven.
1: And begin to live a life of experience.
0: En begin een leven te leiden van ervaringen.
1: Where you are experiencing God.
0: Waar u God ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing Christ.
0: Waar u Christus ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing.
0: Wat u ervaart.
1: The dynamic power.
0: De dynamische kracht.
1: Of the Holy Spirit.
0: Van de Heilige Geest.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Because Christianity without experience.
0: Want het christendom zonder ervaring.
1: Is like a religion.
0: Is als een religie.
1: But Christianity is not a religion.
0: Maar het christendom is
1: Don't
0: geen religie.
1: Don't follow the world theologians.
0: Volg niet de, de theologen van de wereld
1: and
0: en de politiek en de
1: and philosophers.
0: En al de filosofen.
1: And think Christianity is a religion.
0: En zeggen dat het christendom een religie
1: you
0: is.
1: You have to know the meaning of religion.
0: U moet weten wat het betekent een religie.
1: Religion is a way.
0: Een religie is een manier
1: to seek God.
0: Om God te zoeken.
1: Religion
0: een religie
1: is, a performed
0: is een te doen
1: observed
0: of om te kijken
1: through rituals,
0: door rituelen
1: through
0: te doen,
1: ceremonies,
0: door ceremonies te doen,
1: some traditional principles,
0: door een paar traditionele principes
1: and rules.
0: En regels.
1: But that is not Christianity.
0: Maar dat is niet het christendom.
1: That's not the Christianity I have.
0: Dat is niet het christendom die ik heb.
1: That is not the Christianity I know.
0: En dat is niet de christendom
1: die
0: ik ken.
1: That is not the Christianity I represent.
0: En dat is ook niet wat ik vertegenwoordig.
1: Jesus Christ.
0: Jezus Christus.
1: The Son of the Living God.
0: De Zoon van de levende God.
1: Did not bring the Christianity on this earth.
0: Heeft geen christendom gebracht op deze aarde.
1: He did not bring religion on this earth.
0: Hij heeft geen religie gebracht op deze aarde.
1: He brought life.
0: Maar hij heeft leven gebracht.
1: And Christianity is called.
0: En het christendom wordt genoemd
1: Christ-like.
0: Zijn zoals Christus.
1: That is how it came about.
0: Zo is het.
1: It's the people.
0: Het zijn de mensen.
1: Who gave that name.
0: Die de naam gegeven hebben.
1: Christ-like.
0: Zo zijn als Christus.
1: Meaning.
0: En dat betekent.
1: Followers of Christ.
0: Volgelingen
1: That's
0: van Christus.
1: That's how that name came up.
0: En zo kwamen ze op christenen.
1: Followers of Christ.
0: De volgelingen van Christus.
1: And if we are followers of Christ,
0: en als wij volgelingen zijn van Christus.
1: We have to follow him in spirit.
0: Dan moeten wij hem volgen in geest.
1: And in truth.
0: En in waarheid.
1: Not in observation.
0: Niet in observatie.
1: Of religion.
0: En religie.
1: Because Jesus never brought one.
0: Want Jezus heeft nooit eentje gebracht.
1: He came here.
0: Maar hij kwam hier.
1: To set us free.
0: Om ons vrij te zetten.
1: Radical.
0: Praktisch.
1: If I have to talk about Christianity,
0: als ik moet gaan praten over christendom.
1: I talk about practical Christianity.
0: En praktisch christen.
1: When Jesus came here on earth,
0: toen Jezus hier kwam op aarde.
1: The Bible say,
0: zegt de Bijbel.
1: God anointed him.
0: God heeft hem gezalfd.
1: You know, listening to me.
0: Geliefde die luistert.
1: Read the Acts chapter 10.
0: Lees Handelingen 10.
1: Vers 38.
0: Vers 38.
1: It says,
0: daar zegt
1: how God anointed
0: hoe God gezalfd
1: Jesus of Nazareth,
0: Jezus van Nazareth
1: with the Holy Ghost,
0: met de Heilige Geest
1: and with the power,
0: en met kracht
1: who went about,
0: die ging rond
1: doing good,
0: en deed het goede
1: healing all,
0: en al genast
1: that we are oppressed by the devil,
0: die onderdrukt werden door de
1: and
0: duivel
1: God was with him.
0: En God was met hem.
1: This is my Christianity.
0: En dit is mijn christendom.
1: This is what I stand for.
0: En dit is waar ik voor sta. staat.
1: This is the value of my faith.
0: Dit is de waarde van mijn geloof.
1: If I have to talk to people,
0: als ik tot mensen moet praten
1: about my Christianity,
0: over mijn christendom,
1: I tell them,
0: dan zeg ik tegen ze,
1: I enjoy in Christianity,
0: wat ik geniet in het christendom
1: is, not religion,
0: is geen religie.
1: But the power behind the Christianity,
0: maar de kracht achter het christendom.
1: The spirit behind the Christianity,
0: de geest achter het christendom.
1: The life in Christianity,
0: het leven in het christendom.
1: This is my ministry.
0: Dit is mijn bediening.
1: This is my proclamation.
0: Dit is mijn proclamatie.
1: This is why I'm called.
0: En dit is waarom ik geroepen
1: this is why
0: ben.
1: I'm sent.
0: Daarom ben ik gezonden.
1: And this is the rock.
0: En dit is de rot.
1: Where I'm standing.
0: Waar ik op sta.
1: Jesus came.
0: Jezus is gekomen.
1: To seek the lost.
0: Om de verlorenen te zoeken.
1: To save them.
0: Om ze te redden.
1: That's why I say I came.
0: En daarom ben ik gekomen.
1: That they might have life.
0: Dat ze leven mogen hebben.
1: And they might have life more abundantly.
0: En dat ze het mogen hebben meer dan in overvloed.
1: He brought life.
0: Hij bracht leven.
1: He is the bread of life.
0: Hij is het brood des
1: levens.
0: He is
1: the water of life.
0: Hij is het levend water.
1: He is the fountain of life.
0: Hij is de fontein van water.
1: The Bible says,
0: en de Bijbel zegt.
1: In 1 John.
0: In 1 Johannes.
1: Chapter 5.
0: Hoofdstuk 5.
1: Vers 14 en 15.
0: Vers 14 en 15.
1: Even you can go further, even from verse 9.
0: U kunt zelf beginnen van vers 9.
1: From verse 9, he said, this is the record.
0: Hij zegt, dit is wat er geschreven staat.
1: That God has given us eternal life.
0: Dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven.
1: And this life,
0: en dit leven
1: is in his song.
0: Is in zijn zoon.
1: He who has the son,
0: en wie de zoon heeft,
1: has eternal life.
0: Die heeft het eeuwig
1: he
0: leven.
1: Has not the son of
0: maar
1: God,
0: wie de zoon van God niet heeft,
1: has no eternal life.
0: Die heeft geen
1: now,
0: eeuwig
1: you
0: leven.
1: Can understand, this is not about religion.
0: Dan begrijpt u nu, dit gaat niet om
1: this
0: religie.
1: Is not about tradition.
0: Dit gaat niet om traditie.
1: This is not about culture.
0: Dit gaat niet om cultuur.
1: This is about life.
0: Dit gaat om het leven.
1: Experience.
0: Ervaring.
1: Jesus is an experience.
0: Jezus is een ervaring.
1: Full of life.
0: Vol van leven.
1: He is the light.
0: Hij is het licht.
1: He said, I'm the light of the world.
0: Die zegt, ik ben het licht van de wereld.
1: Follow me,
0: en wie mij volgt,
1: shall not walk in darkness.
0: Zal niet wandelen in de duisternis.
1: Beloved, I am inviting you.
0: Geliefde, ik nodig u uit.
1: To experience Jesus Christ.
0: Om Jezus Christus te ervaren.
1: In a new dimension.
0: Op een nieuwe manier.
1: In our ministry.
0: In onze bediening.
1: New anointing ministries worldwide.
0: The new anointing ministry worldwide.
1: God set up this ministry.
0: God heeft deze bediening opgezet.
1: To make the light to keep shining.
0: Zodat het licht blijft schijnen.
1: Are you sick?
0: En u zoekt.
1: Are you confused?
0: En u wordt verward.
1: Are you going through unwanted condition in life?
0: Gaat u door ongewillige toestanden in het leven?
1: Are you bound by demons?
0: Bent u gebonden
1: door
0: demonen? Are you
1: bound by culture?
0: Bent u gebonden door cultuur?
1: Are you bound by anything?
0: Bent u gebonden door wat dan ook?
1: That is bothering you.
0: Dat u lastig valt.
1: Disturbing you.
0: Dat u verstoort.
1: This is the time.
0: Maar dit is de tijd.
1: For you to experience life.
0: Voor u om het leven te ervaren.
1: Abundant life.
0: Overvloedig leven.
1: In Jesus Christ.
0: In Jezus Christus.
1: Through the deliverance.
0: Door de bevrijding.
1: And the healing ministry.
0: En genezingsbediening.
1: That God has given to me.
0: Dat God aan mij gegeven heeft.
1: Come today.
0: Kom vandaag.
1: In our programs.
0: In onze programma.
1: Every Wednesday.
0: Elke woensdag.
1: 7:30.
0: Om 7:30.
1: I'm ministering live.
0: Daar bedien ik levend.
1: At Tindbergweg.
0: In de Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: Ministering the power of Jesus Christ.
0: En ik bedien de kracht van Jezus Christus.
1: Ministering healing.
0: En ik bedien genezing.
1: Ministering deliverance.
0: En ik bedien bevrijding.
1: Ministering.
0: En ik bedien
1: the life-changing power of the Holy Spirit.
0: De levensveranderde kracht van de Heilige Geest.
1: Beloved, you need this power.
0: Geliefde, u hebt deze kracht
1: you need
0: nodig.
1: This experience.
0: U hebt deze ervaring
1: this is not
0: nodig.
1: About the church.
0: Dit, het gaat niet om de kerk.
1: This is about the power of the Holy Spirit.
0: Maar het gaat om de kracht van de Heilige
1: this
0: Geest.
1: Is about the contact with God.
0: Dit gaat om contact te hebben met God.
1: Your faith
0: uw geloof
1: is your tool of divine connection.
0: Dat is uw gereedschap van goddelijke connectie.
1: Beloved, we are going for a short break.
0: Geliefde, wij gaan voor een korte pauze.
1: Stay tuned to this wonderful program.
0: Blijf luisteren naar deze wonderbaarlijke programma.
1: And as we come back,
0: en als wij terugkomen,
1: wait for your miracle.
0: Wacht voor uw wonder.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: You can reach us on 06.
1: U kunt ons bereiken op 06
0: 84 55 55 13 94. It's important.
1: Het is belangrijk
0: that you write down this telephone number.
1: Dat u deze telefoonnummer wel noteert.
0: It is 06.
1: Het is 06
0: 84 55 55 13 94. You can call me.
1: U kunt mij opbellen.
0: For every spiritual help.
1: Voor elke geestelijke hulp.
0: For Christian counseling.
1: Voor christelijke raadgeving.
0: For prayer support.
1: Voor gebedsondersteuning.
0: To build your faith in Christ.
1: Om uw geloof op te bouwen in Christus.
0: So you can experience this new life.
1: Zodat u kan ervaren dit nieuw leven.
0: Life without limit.
1: Een leven zonder beperking.
0: So you can know how to overcome.
1: Dan kunt u weten hoe te overwinnen.
0: Every temptation.
1: Elke verleiding.
0: Every attack.
1: Elke aanval.
0: And everywhere the enemy tried to confuse you.
1: En overal waar de vijand probeert u te verwarren.
0: Anywhere the enemy tried to steal your joy.
1: En waar ze uw vreugde willen stelen.
0: You can overcome it.
1: U kunt het overwinnen.
0: So call today.
1: Dus bel nog vandaag.
0: Come for our programs.
1: En kom voor onze programma's.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: And every Friday.
1: En elke vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 7:30
0: every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middag.
0: This is your appointed time.
1: Dit is uw aangewezen tijd.
0: To experience the power and presence of God.
1: Om de kracht en aanwezigheid van God te ervaren.
0: In a way never ever before.
1: Op een manier nooit tevoren.
0: Tell your friends.
1: Zeg aan uw vrienden.
0: Your loved ones.
1: Uw geliefden.
0: Your family members.
1: Uw familieleden.
0: Your colleagues.
1: Uw collega's.
0: To come and experience.
1: Om te komen en te ervaren.
0: The dynamic.
1: De dynamische.
0: Life changing.
1: Levend veranderende
0: ministry
1: bediening
0: of the Holy Ghost
1: van de Heilige Geest
0: that is taking place
1: die plaats
0: right now
1: nu op dit moment
0: in the new anointing ministries worldwide
1: in the new anointing ministries worldwide
0: in Tilburgweg number 97
1: in de Keienbergweg nummer 97
0: in Amsterdam Zuidoost
1: in Amsterdam Zuidoost
0: very close to the arena
1: dicht bij de arena
0: beloved.
1: Liefde.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar onze tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: By 10 in the morning.
1: Om 10 uur 's morgens.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: By 9 in the evening.
1: Om 9 uur 's avonds.
0: For a repeat broadcast.
1: Voor een herhaling.
0: Because our God,
1: want onze God
0: is doing something very exciting.
1: Die doet wat heel opwindend.
0: In the life of the followers of Christ.
1: In het leven van de volgelingen van Christus.
0: Which you are one of them.
1: Waar u één van bent.
0: That's why you are receiving this message.
1: En daarom ontvangt u deze boodschap.
0: And God will continue to use this ministry.
1: En God zal deze bediening blijven gebruiken.
0: To empower you.
1: Om u te blijven bekrachtigen.
0: Today I want to pray for every one of you.
1: En ik wil bidden voor een ieder van u.
0: That is receiving this message.
1: Die deze boodschap ontvangt.
0: Prayer to lift you up.
1: Gebed om je op te heffen.
0: Is an intercession.
1: Is een voorbeeld.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: For the deliverance of your family.
1: Voor de bevrijding van uw familie.
0: For the deliverance of your loved ones.
1: Voor de bevrijding van uw geliefden.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: In de naam van de Heer Jezus Christus.
0: And by the power of his blood.
1: En door de kracht van zijn bloed.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: I lift every wonderful listener.
1: Dan hef ik op elke wonderbaarlijke luisteraar.
0: To this program.
1: Van deze programma.
0: All their families,
1: al hun familieleden.
0: Home,
1: hun huizen.
0: Neighborhood,
1: hun buurt.
0: Place of work,
1: werkplaats.
0: Their city,
1: hun stad.
0: And wherever they are,
1: en waar ze ook zijn.
0: Each and every one of them,
1: elk een van hun.
0: I am praying,
1: daar bid ik voor.
0: I plead the blood of Jesus Christ,
1: en ik bedek ze met het bloed van
0: over
1: Jezus Christus.
0: All of them,
1: over hun allen.
0: For supernatural protection.
1: Voor bovennatuurlijke bescherming.
0: By the authority of the word of God.
1: Door de autoriteit van het woord van God.
0: It is written.
1: En het staat geschreven.
0: Whatsoever I bound here on earth.
1: Wat ik bind op aarde.
0: Is bound in heaven.
1: Is ook in de hemel.
0: Whatever I loose here on earth.
1: En wat ik op aarde vrij
0: maak. Is loosed in heaven.
1: Is ook vrijgemaakt in de hemel.
0: Therefore, in the name of Jesus.
1: Daarom in de naam van Jezus.
0: I bind Satan.
1: Bind ik Satan
0: the
1: vast.
0: The spirits.
1: De geesten,
0: powers,
1: de krachten,
0: forces of darkness,
1: de machten van de duisternis,
0: that walk against,
1: dat werkt tegen,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: in the new anointing,
1: in the new anointing,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: that enjoy this program,
1: die genieten van deze programma,
0: whenever,
1: wanneer dan
0: and
1: ook,
0: wherever,
1: en waar dan ook,
0: the enemy,
1: de vijand,
0: will come against you.
1: Tegen u zal
0: by day or night,
1: bij dag of nacht.
0: I bind them
1: ik bind
0: in
1: ze
0: the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I bind
1: Christus.
0: Every demonic assignment.
1: Ik bind elke demonische opdracht.
0: Sent against any of you.
1: Die tegen een van u gestuurd
0: I
1: is.
0: I am lifting you up.
1: En ik hef u op.
0: To the Lord.
1: Aan de Heer.
0: And I bind.
1: En ik bind vast.
0: Every attack.
1: Elke aanvaller.
0: Every evil communication.
1: Elke kwade communicatie.
0: That it may affect your mind.
1: Dat invloed heeft op je gedachten.
0: That it may affect your brain.
1: Dat invloed heeft op je hersenen.
0: That it may affect your body.
1: Dat invloed heeft op je lichaam.
0: That it may affect your plans.
1: Dat het invloed heeft op je plannen.
0: In any form or shape.
1: In welke vorm of een figuur.
0: I declare them bind.
1: Ik verklaar ze gebonden
0: and destroyed
1: te zijn. En vernietigd.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: I command.
1: En ik commandeer.
0: In the name of Jesus Christ.
1: De naam van
0: that
1: Jezus
0: all
1: Christus.
0: All this satanic.
1: Dat al deze satanische en demonische machten
0: go to the feet of Jesus
1: naar de voeten van Jezus
0: and be destroyed
1: en vernietigd zijn.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I
1: Christus.
0: Call forth
1: en ik roep voort en maak vrij
0: the Holy Spirit of God
1: de Heilige Geest
0: and
1: van
0: the
1: God
0: holy angels
1: en de heilige engelen
0: in, the throne of God
1: in de troon van God
0: to come
1: om te komen
0: and cleanse every place where you go.
1: En te reinigen overal waar u naartoe gaat.
0: Let them go before you.
1: Laten ze gaan voor
0: and make every good way straight.
1: En elke kromme weg recht maken.
0: Protect and preserve you.
1: U te beschermen en te behouden.
0: Lead and guide you.
1: U te leiden en begeleiden.
0: Favor you.
1: U te begunstigen.
0: Wherever you go.
1: Waar u ook naartoe gaat.
0: Make your appointments.
1: En maken dat uw afspraken.
0: To be successful.
1: Succesvol zijn.
0: Heal you.
1: U genezen
0: from every sickness,
1: van elke
0: from
1: ziekte,
0: every pain,
1: van elke
0: from
1: pijn,
0: every disease,
1: van elke kwaad,
0: from every infirmity,
1: van elke zwakheid,
0: known and unknown,
1: een wetende en onwetende,
0: in, the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus
0: I pray
1: Christus.
0: That the Lord will sanctify you,
1: ik bid dat de Heer u zal
0: will
1: rein,
0: purify you,
1: die zal u rein maken
0: and will lead you,
1: en u zal leiden
0: in, all your ways,
1: in al uw wegen
0: in, the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: in the name
1: Christus.
0: Of Jesus Christ,
1: in de naam van
0: I
1: Jezus
0: rebuke,
1: ik bestraf
0: and break any curse,
1: en verbreek elke vloek haat
0: spells
1: spellen,
0: demonic activities,
1: demonische activiteiten,
0: or any other evil thing,
1: of wat ook dat kwaad
0: that
1: is,
0: been sent against you,
1: dat gestuurd is naar u,
0: through generations,
1: door generaties,
0: by man,
1: door de mens,
0: by woman,
1: door de vrouw,
0: living
1: door
0: man, or dead,
1: levend of dood,
0: at any time,
1: ten alle tijden,
0: for any reason,
1: voor welke reden dan
0: ook.
1: En ik verklaar dat die vloeken vernietigd zijn. Die moeilijke toestanden vernietigd zijn. Die behexingen, die amuletten, die talismannen vernietigd zijn. En ik verklaar ze dat ze niks zijn en dat ze geen invloed hebben over uw leven. Vanaf vandaag, in de naam van Jezus. En ik verklaar
0: dat any form of evil.
1: En ik verklaar dat elke vorm van kwaadheid
0: that has been set against you,
1: die tegen u gezet is,
0: destroyed now,
1: nu vernietigd,
0: instantly,
1: meteen,
0: in the name of Jesus.
1: In de naam van
0: I
1: Jezus.
0: Set you all free.
1: Ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every power of darkness.
1: Van elke macht van
0: I
1: de duisternis.
0: Set all of you free.
1: Ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every bewitchment.
1: Van elke beheksing.
0: I set all of you free.
1: Ik zet u allen vrij
0: from all powers
1: van alle machten
0: in, the dark world
1: in de duisternis
0: that is against you,
1: die tegen u zijn.
0: I destroy them.
1: Ik vernietig
0: and
1: ze
0: I declare you free.
1: En ik verklaar dat
0: if
1: u vrij bent. En als de Zoon, de machtige Zoon van
0: shall
1: God,
0: set you free.
1: U vrij zal
0: you
1: zetten,
0: are free indeed.
1: Dan bent u waarlijk
0: I want vrij. To rise
1: en ik wil dat u opstaat
0: and shine
1: en gaat stralen
0: as a child of God.
1: Als een kind van God.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag
0: 7:30 in the evening,
1: om 19:30
0: I'm conducting healing and deliverance services.
1: Daar doe ik genezing en bevrijdingsdiensten
0: persoonlijk. Number 97.
1: In de Keienbergweg 37.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: And every Sunday,
1: en elke zondag.
0: I'm holding special anointing Holy Ghost service.
1: Dan heb ik een bijzondere Heilige Geest salvingsdienst.
0: Empowering ordinary people.
1: En bekrachtig gewone mensen.
0: To do extraordinary things.
1: Om een buitengewone ding
0: building
1: te doen.
0: Faith in Jesus Christ.
1: Geloof op te bouwen in Jezus Christus.
0: Manifesting the glory of God.
1: De heerlijkheid van God te manifesteren.
0: Beloved, come.
1: Geliefde, kom.
0: And be part of this great wave of revival of Christ.
1: En wees deel van die grote golf van de opwekking geest van God.
0: Pass this information to your friends.
1: Geef deze informatie door.
0: To your family members.
1: Aan familieleden.
0: But first,
1: maar eerst.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And you will never be the same.
1: En u zult nooit meer hetzelfde zijn.
0: God bless you.
1: God zegene u. God.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: I want you to remain healthy and strong in
1: Ik
0: the
1: wil
0: Lord.
1: Dat u gezond en sterk blijft in de Heer.
0: Come to our programs.
1: Kom maar naar onze programma's.
0: And enjoy further.
1: En geniet dan verder.
0: The presence of God.
1: De aanwezigheid van God.
0: Like never before.
1: Als nooit tevoren.
0: I love every one of you.
1: Ik hou van een ieder van u.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: In the name of Jesus.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Hier bij Radio De Leon.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel losma e arki. A radio no no de. Wel losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
12: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
8: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
13: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: Billion.
1: The power station. The power station.
0: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezig. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzuksan amelis winkri. Dapper yuka fin alla sandisayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na

0: Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical. 064-256-6176.
1: Sabi dat no de je arki Radio de Leon.
2: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
3: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met... Go with it.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Kolibri.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Met diep leedwezen maken wij bekend dat onze zoon, broer, neef, oom en grootoom Ruben Isaias op 4 juli jongsleden is heengegaan. Ruben bereikte de leeftijd van 73 jaar en was zoon van Egbert Isaias Weilen en Erna de Lisle. De singinetti voor Ruben is vandaag, woensdag 15 juli, in het KOB-gebouw aan de Burenstraat van 8 uur tot 12 uur. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 16 juli. Van 2 tot 3 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen van Ruben in de aula van Mariusrus aan de Dr. Sophie Redmondstraat, gevolgd door de uitvaartdienst van 3 tot 4 uur. Om 4 uur zullen wij Ruben naar zijn laatste rustplaats aldaar begeleiden. Lieve Ruben, we zijn ontzettend dankbaar dat je in ons leven mocht zijn. We gaan je heel erg missen. Een man met een heel groot hart. Lobby brada. Lobby boy. Wakaboom. Rust in vrede. Namens moeder, weduwe Erna Isaias de Lisle, vader Egbert Isaias Weilen, de broers Henry Revulio en Carlo, allen met gezin. De zussen Ernestine, Carla, Hortense en Helga, allen met gezin. De kinderen van Weilen zus Roline. De kinderen van Weilen zus Joyce. Broer en zussen Clifton, Sonja, Joyce en Celita en overige families. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Ruben en wens hen heel veel sterkte.

De dagtekst van zaterdag 4 juli in het Senantongo en in het Nederlands. Miere asting fu anana, ataki. Suma misaseni. Suma sago giwi. Dami pikitaki. Jaso mide. Sen mi. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: hier ben ik, zend mij. Jesaja 6, vers 8. Met diep leedwezen maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze lieve man en vader Ruben Isaias. Ruben is heengegaan op 4 juli jongsleden. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar en was zoon van Egbert Isaias Weilen en Erna de Lisle. Ruben was broer van Henry Revilio en Carlo. En zussen Ernestine, Carla, Hortans en Helga. En van Roline en Joyce, beide Weilen. De Singinetti is op woensdag 15 juli in het KOB-gebouw aan de Burenstraat van 8 uur 's avonds tot 12 uur middernacht. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 16 juli van 2 tot 3 uur. Is er gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van Mariusrus aan de Dr. Sophie Redmondstraat, gevolgd door de uitvaartdienst van 3 tot 4 uur. Om 4 uur zullen wij Ruben naar zijn laatste rustplaats aldaar begeleiden. Lieve Ruben, we zijn je ontzettend dankbaar dat je in ons leven mocht zijn. We gaan je heel erg missen. Een man met een groot hart. Sribi Switi, Lobby Kompe, Lobby Papa. Namens weduwe Uselensia Isaias Zegelaar en zonen Duncan, Dwayne,

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walos ma e arki a radio no no de. Walos ma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: We staan op het Kwaku Festival, eerste dag van het Kwaku Festival en meteen Biggie Smalley.
1: Ja.
0: En ik sta hier met de hoofdpersoon die het organiseert. Wie bent u?
1: Ik ben Anne-Rosa Bernanon en ik ben de voorzitter van het participatieteam Amsterdam Zuidoost, kortweg P-team.
0: P-team. En waarom een Biggie Smalley?
1: Een Biggie Smalley, omdat we ons misschien te weinig realiseren dat heel veel senioren bijna nooit meer naar events gaan, naar festivals. Dus wij gunnen het de senioren om die ene dag in het jaar lekker verwend te worden, in het zonnetje gezet te worden. Hier op, in de Pompeia tent op het Kwaku Festival.
0: En kun je even uitleggen, hoe gaat het aan toe? Want je hebt heel veel ouderen, senioren.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze op een dag als vandaag hier aanwezig zijn?
1: Ja. Het is een soort van besloten. We hebben een groot netwerk. En binnen dat netwerk nodigen we elk jaar organisaties uit. Om te komen, om zeg maar, een Biggie Smalley met ons te komen vieren.
0: Aha. En dus jullie nodigen organisaties?
1: Ja, we nodigen echt uit. Dus de mensen zitten in ons netwerk, in ons bestand. We sturen een mail en eigenlijk is iedereen altijd enthousiast. Het is zelfs zo, laat ik zeggen, het wordt steeds groter, waardoor ik ook soms ook mensen en groepen moet teleurstellen. En dat is wel jammer.
0: Is het een tweede Biggie Smalley op het
1: kwartier? Eigenlijk wel. Maar ja, de middelen. Ja. De middelen, daar lopen we wel elk jaar tegenaan.
0: En hoe komen de mensen op het terrein?
1: Dat is een goede samenwerking met Kwaku. Echt een 1-2'tje dat we van tevoren iedereen registreren. Zorgen dat de organisatie weet van ze zijn er. Een deel komt op de stadspas, een deel betaalt gewoon om binnen te komen. Dus op die manier.
0: En nou, wat is er gehaald? Of komen ze met...
1: Nee, ze komen echt op eigen gelegenheid. En waarom? Het P-team staat er voor senioren die zelfredzaam zijn.
0: Aha.
1: Ja. En dat gezegd hebben, hebben we ook elk jaar ruimte voor organisaties die mensen hebben die aan dementie lijden. Dus elk jaar hebben we de Venster. Die zijn wel echt stomvoetoes nu geworden van dit festival. Die komen met de mensen die ernstig dementerend zijn. Met goede begeleiding. En als je ze ziet genieten, eten. Dan weet je, dat doet het me goed. En normaliter hebben we ook kordaan in huis. Maar helaas kregen de organisatie dit jaar niet rond. Dus dat zijn ook ouderen die eigenlijk nooit meer buiten komen.
0: Aha. Dus... Luisteraars, ik praat dus hier met de hoofdorganisator van de Biggie Smalley op het Kwaku Zomerfestival, mevrouw Anne-Roos. En wat doen jullie als de mensen hier zo zijn? Hoe entertainen jullie ze? Want ik heb begrepen zo met die Donyang.
1: Ja, Donyang. Het eten gaat zo beginnen.
0: Donyang,
1: Serenangyang.
0: Misschien stampot.
1: Nee. Het is Moksalesi en Bami. Want je hebt mensen die geen rijst eten. Echt een Biggie Smalley Moksalesi. Die maakt de kok elk jaar voor ons. Nou, we beginnen meestal, wat we ook doen, ik noem het een soort van kansen pakken. We bieden ook maatschappelijke organisaties de gelegenheid om te komen en hun verhaal te doen. Waar hebben ouderen recht op? Waar kan je gebruik van maken? Bijvoorbeeld dat die stadspas zoveel voordelen brengt. Ze staan er nog, die dame met dat jasje. Haar organisatie heeft dit jaar verteld over de pakje kansenregeling. Omdat heel veel mensen vaak niet weten wat er allemaal beschikbaar is als je kleine beurs hebt. Civic, dit jaar eigenlijk heeft Civic deze dag mooi mogelijk gemaakt. Civic doet ook veel activiteiten voor ouderen. Dus op dat moment dat al die senioren hier zitten, kunnen ze ook hun activiteiten promoten.
0: Aha.
1: Dus het is een win-win. Ze zijn bij elkaar. Eén ouder heeft soms een netwerk van misschien 10 anderen. Dus voor je het weet gaat die movocarante, die trommel, of hoe je het wil noemen, die gaat werken. En dan weet men waar men terecht kan voor hulp. Een voorbeeld is genoemd. Iemand zei, ja, mijn wasmachine en mijn koelkast gingen tegelijk kapot. Maar je hebt een witgoedregeling bij de gemeente, wat ik dus bijvoorbeeld nu is.
0: Ja, klopt.
1: En dan wordt daar iets over verteld. En als het dan op is, het potjes op. Want daar hebben schijnbaar heel veel mensen gebruik van gemaakt. Er zijn er ook alternatieven. En dat vond ik fijn om vandaag te horen. Dat er heel veel is eigenlijk. En ik zou het jammer vinden als men onvoldoende op de hoogte is over de dingen. Daarom heet het pakje kans. Over de regelingen voor senioren.
0: Nou gebeurt er heel veel op het Kwaku Festival. Je hebt voor de senioren, je hebt voor de jongeren, je hebt diverse podia. Blijven jullie alleen hier of gaan jullie nog een rondleiding maken?
1: Nee, we blijven echt alleen hier. En dat heeft gewoon te maken met de beperkte mobiliteit. Dus alles gebeurt hier en het leuke is, mensen komen juist naar ons.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk, mensen komen even binnen kijken, een beetje de sfeer proeven. Dus, maar alles gebeurt dus hier bij de Pompeia Tent.
0: Oké, geweldig. En ik heb begrepen, op het eind wordt er gedanst.
1: Ja, we gaan dansen. Van 4 tot 5 dansen we met Sweet Masters.
0: 1 uur maar?
1: Ja, uurtje maar. Is genoeg, want dan zijn ze kapot, hè. En wat ook leuk is, we hebben elk jaar die Ritsa Tony als host.
0: Oh ja.
1: Nou, en zij doet dat fantastisch.
0: Die brengt de mensen aan de gang.
1: Ze moet ter plekke een liedje verzinnen. Ze brengt echt sfeer. En echt de sfeer die bij Bigisma's horen.
0: Leuk. En als er mensen zijn die dit nu horen op de radio, bij Radio De Leon, en ze denken van volgend jaar wil ik erbij zijn.
1: Ja, dan mogen ze zich aanmelden bij Merlin Liuayu van Civic. Of als ze iemand van het P-team kennen, want de senioren van het P-team komen overal. Dat bekendmaken en dan zorgen we dat we gaan kijken als we misschien uit kunnen breiden.
0: Leuk. Nou, een fijne dag.
1: Dank je wel.
0: Ik ga nog wat senioren vragen stellen.
1: Ja, ja.
0: Je mag me ook aanwijzen welke je bijvoorbeeld, welke ik zou kunnen vragen. Even een reactie te geven.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, grand tangé.
1: Ja, dank je wel. Kijk, aan de tafel daar.
0: Ja.
1: Zie je die kale meneer zitten? Die ik denk dat je hem kent, Kenneth Maknak.
0: Is hij Maknak?
1: Ja.
0: Ik ben ook Maknak, hè.
1: Oh. hij heeft deze dag mogelijk gemaakt, financieel.
0: Die meneer die hier zit in het
1: nee,
0: wit,
1: daar, nee, daar verderop.
0: Oh, helemaal achterin.
1: Ja, zie je hem?
0: Oké.
1: Ja, dus het zou ook fijn zijn als je hem zou kunnen interviewen. Dit zijn de dames van die vaccinatieregeling.
0: Ja, oké.
1: En dan, ja, even kijken hoor. Welke senioren zijn een beetje mondig. Misschien een paar dames van je Bangsa Java, die zijn ook pittig.
0: Wat ik goed zou vinden, want ik kan niet rechtstreeks naar de mensen gaan,
1: ja,
0: toch? Dat iemand van jouw team of jij even zegt van meneer Lewin. Dan ga ik intussen de mensen van vandaag even, pak je kans toch?
1: Ja.
0: Die ga ik even vragen. Wie kan ik het beste vragen?
1: Die dame met dat jasje.
0: Hoe heet ze?
1: Ik weet niet hoe zij heet hoor, maar die andere die het woord heeft vervoerd.
0: We lopen dus even naar...
1: De andere collega is er niet meer.
0: Oké. Dus ik ga even een dame meenemen.
2: Ja, dat is mijn moeder. Brasaring.
1: Ja.
2: We zijn buren.
1: Ja, inderdaad. Want ik ken je gezicht meteen.
2: Ik zei mijn moeder van mij. Ja. Kijk, ik ben buurvrouw.
1: Jij bent ook van pakje kansenregeling, toch?
2: Van pakje kansen. Mijn collega Karesse ben ik er.
1: Ja, je collega. Die meneer wil graag je leren.
0: Mag het?
2: Oh ja, dat mag zeker. Even kijken waar ze is. Dan doen we het samen. Met Karesse samen. We zijn samen hier, hè?
0: Oh, waar is ze dan?
2: Ik ga er even bellen.
0: Oké. Er wordt even gezocht naar een dame die ook het gesprek zal voeren. En het gaat gezellig hier in de zaal aan toe. De mensen genieten. En ik ga inmiddels praten met twee dames. Zullen we buiten staan? Maar het is nogal een beetje luidruchtig hier. En ik ga ze een paar vragen stellen. Voor Radio De Leon, voor uw beste luisteraars. Ik ben van Radio De Leon en ik maak een reportage over de Bigisma die van vandaag. En die ga ik woensdag uitzenden. Dus als de mensen dit horen, zeg ik dan, ik ga het vandaag uitzenden. Maar wie bent u?
3: Hi, ik ben Karesse Valentine. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. En ik werk voor de afdeling die verantwoordelijk is voor de regeling stadspas en kindregeling, gratis OV.
0: Zo, het is een hele belangrijke dame staat hier voor me.
3: Dat en wat is,
0: mag ik hier zeggen?
3: Tuurlijk.
0: En de voornaam is?
3: Karesse.
0: Karesse. Karesse, maar wat is jouw directe rol hier vandaag?
3: Mijn directe rol hier is, ik heb gevraagd als ik kort iets mag vertellen aan de deelnemers. Omdat ik het wel heel belangrijk vind dat mensen weten waar ze allemaal recht op hebben. En dat ze daar goed gebruik van maken. Dus ik was vandaag aanwezig een kort praatje te doen. En ik zit hier aan een tafeltje met mijn collega om informatie te geven over de regelingen.
0: En wat heb je allemaal verteld aan de mensen?
3: Ik heb ze verteld wat de mogelijkheden zijn.
0: Zoals?
3: Ja, met de stadspas kan je naar musea, je kan zwemmen, gratis idee. Als je een huisdier hebt, dan kan je ook een vergoeding krijgen voor de kosten bij de dierenarts. Ouders hebben gratis OV voor ouderen. Er is heel veel dat je kan doen met de stadspas. Dat weten heel veel mensen niet. En ik denk het belangrijkste wat ik heb verteld, en dat is eigenlijk een misverstand. Mensen denken dat de regelingen die we hebben alleen gelden voor mensen in de bijstand. Maar dat is niet waar. Mensen die werken, mensen die ondernemer zijn of een andere vorm van uitkering hebben, komen ook in aanmerking. En je moet nooit iets terugbetalen bij ons. Als we het toekennen, is het toegekend. Dus je moet nergens voor bang zijn.
0: Meen je dat nou?
3: Ik meen het. We kijken naar je inkomen van het jaar daarvoor. Dus we weten zeker dat je recht hebt. Als je meer verdient dit jaar, betekent dat je gewoon volgend jaar het niet krijgt.
0: Okay.
3: Dus ik zou iedereen aanraden om naar onze website te gaan.
0: En hoe heet de website?
3: Amsterdam.nl/pakjekans.
0: Pakjekans.
3: Pakjekans. Okay. En daar kan je kijken inderdaad als je aan aanmerking komt voor de regelingen.
0: Geweldig. Geweldig. Ik zag op jullie tafel ook deze flyer.
3: Ja.
0: AOW en niet genoeg geld.
3: Dit zijn ook de pakjekansregelingen, maar sinds korte tijd hebben we eigenlijk flyers die heel specifiek op bepaalde doelgroepen richten. Deze speciaal voor AOW'ers. We hebben ook eentje speciaal voor werkenden. Omdat als we een algemene flyer hebben, dan voelt niet iedereen zich aangesproken om die ook mee te nemen. Dus daarom hebben we eentje echt concreet voor de doelgroep gemaakt.
0: Wauw, mooi. Ik ben toevallig ook voorzitter van de groep AOW. Ja, ja, ja. We zijn bezig. Want we zijn nog steeds niet eens met de overheid dat de mensen die Nederlander waren tekort wordt gedaan op een AOW. Maar dat is een apart verhaal. Maar dat weet je.
3: Maar
0: dat.
3: Ik snap het heel goed inderdaad. En dat, die krijgen dan die aanvulling voor de AIO. Die kunnen ze inderdaad krijgen.
0: Maar het heeft beperkingen.
3: Het heeft beperkingen.
0: Het is een bijstanduitkering.
3: En heel veel mensen durven ook niet altijd die aan te vragen. Dus daar lopen ook tegenaan. Dat snap ik ook heel goed.
0: Gaat daar verandering aan komen, denk je?
3: Daar kan ik zelf niks over vertellen. Daar weet ik helaas niks over.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar dat goed. Is een... Ander verhaal, ander onderwerp. Maar in elk geval bedankt.
3: Mag ik nog één ding vertellen? Want ik denk wat heel belangrijk is dat dit jaar wel veranderd is voor alleen voor AOW'ers. Is dat ons vermogensgrens omhoog is gegaan alleen voor de doelgroep AOW'ers. Want we willen eigenlijk spaargedrag van AOW'ers niet tegengaan. Sommige mensen sparen misschien voor een uitvaart. Of misschien voor een belangrijke reis die ze willen maken. Dus de AOW-grens, de vermogensgrens voor AOW'er is omhoog gegaan met 5.000.
0: 5.000?
3: Dus dan zie je
0: op jaarbasis?
3: Op jaarbasis. De vermogensgrenzen zijn dan voor als je samen woont.
0: Ja.
3: Of je woont met een kind jonger dan 18.
0: Noem het even. Dus
3: tuurlijk.
0: Alleenstaande?
3: Dus alleenstaande is dan je jaarinkomen 27.926. En je vermogen moet dan lager zijn dan 10.270. Als je samen woont, dan of met een kind woont, dan is het 38.070. En je vermogen mag niet meer zijn dan 20.540.
0: Nou, ik denk dat er heel veel mensen onder de doelgroep vallen.
3: Zeker. Dus wow. Als je twijfelt of als je denkt dat je in merking komt, ga naar de website en
0: pak
3: je kans.
0: Geweldig. Karis, Drantangi.
3: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.
3: En waar kunnen we deze terug horen, meneer?
0: Ik zend uit via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. En dan Caribbean FM. En mijn radio heet Radio De Leon.
3: Mag ik een foto van je? Dankjewel. En via Salto. En fijn dat je er bent vandaag.
0: Oké, graag gedaan.
3: En ja, heel veel mensen lopen daar tegenaan, hè? En ik denk dat heel veel mensen ook dan niet die AIO aanvragen.
0: Nee, want sommige mensen hebben een perceel in Suriname.
3: Ja.
0: Eten, en dat...
3: Gelimiteerde vakantiedagen. Want heel veel mensen, ook bijvoorbeeld mensen die terug willen gaan naar Marokko. Dus... Het is jammer, want dan, denk je, dan leven ze van een heel klein bedrag per maand.
0: Dus ja, want die mensen, wat moeten ze doen in de winter?
2: Laat ze lekker naar
3: Ik snap het, ja.
0: Oké, okay, nou.
3: Maar goed dat je daarvoor aan het vechten bent. Hopelijk komt er daar verandering.
0: Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Ik kom er even tussen, hoor. Anne-Rose. Ja. Laat nog iemand, meneer Magnac, even. Oké. Okay. Oh, ken ik Magnac, bedoel je?
4: Ja?
0: Ja, die ken ik, Dus ik ga kennen van Nakkie.
4: Hij is de dader.
0: Mag ik hem even lenen, dames? Ja? Ik heb hier voor je gebruikt. Moet je even meegaan met Magnac?
5: Ja, dames. Jong
0: is jong. Hoi, ik ontmoet een bekende die kok is hier, maar ik loop even naar buiten met meneer Magnac en dan gaan we hem even een paar vragen stellen. Meneer Magnac, Famiri, Favi?
6: I go for you.
0: Even voor de luisteraar, welke Magnac ben je precies?
6: We kennen het Magnac.
0: Ja, maar ik wil weten wie is je vader, wie is je moeder, wie is je oma, wie is je opa?
6: Ik ken het Magnac, zoon van Heloïse, Wiesje Magnac.
0: Mooi man,
6: ja.
0: mooi man. Favio?
6: I go.
0: En Fav Heloïse?
6: I'm making, ze maakt het goed, ja.
0: Oké.
6: Ik had het moeten meenemen hier vandaag eigenlijk. Ja.
0: Volgend jaar neem je er mee?
6: Ga ik het zeker meenemen. Okay. 100.
0: Kenneth, wat is jouw rol hier op de Biggies Madei hier op het Kwaku Festival?
6: Nou, wij zijn mede-organisator. Ik werk voor Civic Zuidoost en daar ben ik de manager van. En vanuit Civic organiseren we vooral voor ouderen. leuke activiteit. Hè? Want we zijn, ze moeten gelukkig zijn, gelukkig oud zijn, gelukkig oud blijven ook.
0: Ja.
6: Dus organiseren we leuke activiteiten waardoor ze kunnen participeren en met elkaar kunnen omgaan. Dus we zijn mede-organisator. Maar ik heb vandaag geleerd, ik mag geen ouderen zeggen.
0: Senioren.
6: Moet ik senioren zeggen?
0: Volgens mij
6: mocht ik ook niet, want ze vinden zichzelf vrij jong nog.
0: Oh, en
6: ze
0: voelen zich jong. Wij gaan ook die leeftijd bereiken.
6: We gaan die leeftijd ook bereiken. En als ik die leeftijd heb bereikt, jij wat eerder dan mij trouwens.
0: Hoe weet je dat zo zeker?
6: Nou, ik denk het.
0: Is ook familie hoor.
6: Is ook familie.
0: Is ook maknak.
6: Oh, oké.
0: Okay. Ja, er loopt een maknak. Ja, het Kwaku Festival, daar lopen heel veel maknaks. Maar nu even kennen het in de spotlight. Ja, oké, dus jullie geven informatie en jullie zijn mede-organisator van de Biggie's Made.
6: Samen met het P-team.
0: Oké. Okay.
6: Dus samen met het P-team hoor. Ik moet de credits geven aan het P-team dat we mee mogen doen vandaag. Weet je, we doen voor het eerst mee met het P-team. Het P-team doet dit al jaren.
0: Klopt, ja.
6: Ja, dus ik ben hun dankbaar dat ik met ze mee mag doen vandaag om dit te organiseren.
0: En hoe vind jij het zelf?
6: Nou, fantastisch. Ik werd er zelf een beetje emotioneel van.
0: En meer,
6: nou, dat je iets kan betekenen voor een leuke dag, hè? Voor al deze ouderen. Ik ga toch het woord ouderen nog een keer zeggen. Ik kom even niet op een ander mooier woord. Maar als je ziet dat iedereen happy wordt van deze dag. Je ziet de betrokkenheid van iedereen. Ze hebben het gezellig. We gaan nu wat eten en straks gaan ze dansen.
0: Ja, dat heb ik begrepen.
6: Want dan komt er een leuke band.
0: Ik word gegroet hier op het festival.
6: Ik zie het, dat heb je met bekende mensen. Hè? Dan worden ze gegroet.
0: Ja. Leuk.
6: Maar gewoon de plezier wat er vanuit pad gewoon bij de bezoekers. Dat maakt me happy.
0: Mooi man. Ja. En het is speciaal. Is het altijd op de eerste dag van Kwaku?
6: Ja, het is altijd op de eerste dag van Kwaku. Weet je, dus het is een mooie kick-off voor het mooie Kwaku, hè, waar we elk jaar naartoe gaan. Weet je, we hadden ook gedacht, misschien op de eerste dag is het nog niet zo ontiegelijk druk. Dus de eerste dag is een mooi moment om
0: met dit. Het wordt druk hoor, want heel veel mensen wachten op deze dag.
6: Ja, en het is mooi weer, hè? Dus het weer is meegenomen. Dus ik ga straks ook zelf nog een wandeling maken op Kwaku. Maar ik ga eerst nog lekker binnen genieten.
0: Mooi man. Ja. Hey, Kenneth, Grand Tangi. Is er nog iemand waarvan je zegt, die kan je ook even interviewen? Ik heb net gesproken met Keres.
6: Ja. Oh, dank u wel.
7: Nee, ik moet erop letten.
6: Dank u wel.
0: Alles goed?
7: Ja, lekker.
0: Ik zou wel die kok willen spreken.
6: De kok? Volgens mij is de kok is eventjes wat gaan halen, maar die moet zo terugkomen.
0: Ik ben er nog.
6: Ja?
0: Ja, ik sprak hem net. Hij zei, ik ben degene die heeft gekookt.
6: Oh,
0: is ja.
6: Want hij vroeg
0: als een van de koks.
6: Ja. Volgens mij moet hij zo terugkomen. Maar laat me voor je kijken voor de zin.
0: Oké. Er wordt dus naar de kok gezocht. Oh, sorry. Er wordt naar de kok gezocht. De man die voor lekker eten zorgt. Hier. En in die tussentijd grijp ik een dame bij de hand en neem ik haar mee. Want die is al vanaf het begin betrokken bij het P-team. Klopt het?
8: Dat klopt helemaal.
0: En voor de luisteraars van Radio De Leon, wie bent u?
8: Mijn naam is Maureen Waal. Ja, van het P-team. En echt vanaf het begin van ben ik bij deze prachtige groep dames betrokken.
0: Zijn er geen heren?
8: Ja, er zijn ook heren erbij. Absoluut. Dus dat is, het is niet alleen voor de dames. Nee hoor, zeker niet.
0: En hoeveel keer is dit?
8: Als het goed is, is het nu al denk ik iets meer voor de 10e keer dat we dit dus nu al doen. Dat is het zeker. We hopen
0: er. Is er iets extra's vandaag?
8: Nou, vandaag niet. Ik moet even kijken. Misschien dat we het de volgende keer willen, dat we bij elkaar zijn en dat we er nog zijn, vinden we alle mijlpaal nog hoor. We werken natuurlijk nu ook samen met Civic. Die heeft dat ook voor ons mogelijk gemaakt. Dus dat we weer dit jaar toch in dit. We hebben het toch gered, ook voor het 10e jaar. Dat we toch nog steeds weer al onze ouderen en onze senioren, moet ik zeggen, bij elkaar hebben.
0: En hoe is dit ontstaan? Een dag claimen op het Kwaku Zomerfestival, speciaal voor de senioren.
8: Dat is
0: hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
8: Ik denk dat het ook jarenlange samenwerking ook is geweest met onze vrijwilligers sowieso. Die veel dames van het werk ook in verzorgingshuizen en in verpleeghuizen. We zagen ook onder elkaar zeg maar, dat mensen ook onder elkaar behoefte hadden om elkaar te zien. En toen dachten we in het kort van ja, hoe kunnen we in het klein zeg maar, mensen bij elkaar houden. We hebben het in het centrum van het Zuidoosten hier gedaan. We zagen dat het zo goed liep en we dachten wel eens dat nou, dit moeten we zeg maar, bij elkaar bij elkaar brengen, verschillende tehuizen bij elkaar brengen, vriendinnen bij elkaar, ouderen weer bij elkaar en dan feesten met elkaar.
0: Het leek alsof de mensen op vakantie zijn.
8: Dat gevoel hebben ze zeker. We zorgen goed voor ze. Hebben ook echt een all-inclusive gevoel. Dus zo zeg ik hem er wel in. We krijgen zeker deze dag Ze zien elkaar oude vrienden weer, praten weer met elkaar, kunnen leuke dingen doen, eten,
0: niet
8: drinken.
0: Ook, niet alleen vrienden, ook Oru-lobbies.
8: Ja, juist ook om te zien. Als we zo meteen ook gaan dansen, dan niks is mooier hoor. Dan ja, oude liefdes, nieuwe liefdes, iedereen bij elkaar. En we genieten dat we er nog zijn en dat we met z'n allen dit kunnen vieren.
0: Geweldig.
8: Ja, vinden
0: we. Maureen Grantangi.
8: Graag gedaan.
0: Ik ga nog zo meteen een paar andere mensen proberen te... een paar vragen te stellen. De kok, die wil ik nog even spreken, maar volgens mij was hij even weg. Ik kan het zo kijken of hij hem kan vinden. Maar ik ga nog een paar mensen. Als je zegt van Iwan, die persoon kan je nog even vragen, of die persoon, een paar bigismas, dan wenk me, dan loop ik naar je toe. Ik zie dat de muzikanten zich ook al gereed maken om zo meteen de mensen te entertainen. Ik ga zo meteen praten met de conferencier, de moderator, die alles aan elkaar zal praten. Die is geen onbekende, dat is Jericha Tony. En met haar ga ik zo meteen even praten. Ze wordt overal getrokken door allerlei mensen, want ze is zo populair. Maar ze komt eraan. Jeritza Favio.
9: Ja, ik ben lekker mami de mi de.
0: En wat ga je vandaag doen hier met die mensen? Alayari meneer, dat ik je loude. Wat ga je vandaag speciaal doen? Want het is 10 jaar.
9: Het is, ja, oh, stel je voor, hè? Kijk hoe snel de tijd gaat.
0: Ja.
9: Ja, wat ik doe sowieso, ben ik altijd aan het helpen in deze tent. Maar deze mensen die doen zoveel samen, al dat ik dan weinig hoef te doen. Maar dan kan ik met mijn andere pet kan ik lekker tussendoor nog even presenteren en voor die mensen zingen. Dus dat, ja, en de mensen die er zitten, de liefde, de kracht, de energie. En ja, daar doe je het voor. Die lach op die mensen hier in de zaal.
0: Het lijkt alsof de mensen hebben zitten wachten op deze dag.
9: Nou ja, weet je, beseffen, we moeten beseffen, voor de ouderen, die worden steeds meer geïsoleerd. En dan sowieso, benzine wordt duurder. Dus niet iedereen gaat elke dag meer, want je denkt van benzine. Maar ook parkeren. Dan ga je een uurtje bij iemand op bezoek en dan denk je, oeh. En als je het vergeet, dan weet je hoeveel geld je kwijt bent. Dus dat zijn allemaal dingen. En sommigen zijn niet mobiel. We hebben kinderen die verder wonen. En als er dan zoiets is en ze komen samen en ze zingen samen, ze dansen samen, ze lachen samen. Dat is energie, kracht. En
0: mooi.
9: Liefde. En gewoon het feit, ja, we zeggen geen ouderen meer. Want wie is oud? Het is hoe je je voelt. Ik zeg ook tegen ze, welkom allemaal rijpere mensen.
0: Wauw. En Jeritza, ga ze entertainen?
9: Ik ga weer verder.
0: En dan ga ik met een beroemde Serna Uma praten, mevrouw Kamperveen.
9: Ja, ja. Ze heeft 2 gedichten voorgedragen.
0: Oh.
10: Dank meneer Lippen.
9: Ik draag een stokje over.
10: Ik mag een beetje zitten. Ik mag zitten.
8: Ik vind het geweldig. Ik kom er op de leukste plekken tegen, ook in het... Toch? Overal.
0: Mevrouw Kamperveen.
10: Ja, meneer.
0: Die Suma is weer zo mooi. Ben je verliefd?
10: Nee, lieve schat. Alleen dat ik pasakeba. Maar ik ben vanaf ik jong ben, mijn lombeer microsie. Ik praat met mijn kleding.
0: Ja, hè? Dat
10: is
0: je ziet er prachtig uit.
10: Mijn hobby, dank je wel.
0: Mij rekent dat ik potip die blauw zo toch?
10: Nou,
0: wel aan Japon blauw.
10: Aan Japon blauw. Alles aan de andere blauw.
0: Mevrouw Kappenveen, van jou?
10: Het godsgenade gaat het.
0: En wat vind je van deze dag?
10: Nou, ik geniet enorm. We kijken er naar uit. Ik denk velen van de ouderen. We beginnen al vanaf begin juni te vragen van, oh ja, wanneer begint Kwaku? Want ik kom niet naar Kwaku, de drukte ga ik niet meer. Maar de P-team dag, Bigisma Day, nostalgische dag, daar kijken we naar uit. Want dat is het enige wat we nog hebben.
0: Ja,
10: hartstikke blij dat we steun gehad hebben van Civic dit jaar. Anders was het niet doorgegaan, het was nog 2 jaar.
0: Meen je dat nou?
10: Ja.
0: Maar dit is duidelijk een behoefte.
10: Subsidie niet en het is een behoefte. De ouderen kijken er naar uit. Ik ga niet naar anderen. Er zijn nog een paar biggies, maar die ik leuk vind. Maar soms voor openbaarheid. Maar hier word je goed verzorgd. Je hebt een tafel, je weet, je wordt ontvangen. We worden bediend. Die dag is, ja, het is gewoon. We worden de watjes gelegd, de oudjes. En dat hebben we nodig. Wat hebben we nog meer?
0: En de mensen die dit nu horen op de radio, En die denken van,
10: ik ben op de radio nou.
0: Ja, ik ben op de radio, ja.
10: Ze mogen zich aanmelden, misschien hebben ze nog vrijwilligers nodig, ik weet het niet.
0: Nee, ik heb het over de senioren, hè, dat ze volgend jaar ook erbij willen zijn.
10: Nou, dan mogen ze met P-team contact opnemen. Onze voorzitter is mevrouw Anne-Rosa Bendanon, ze is heel bekend. En dan kunnen ze kijken op welke manier ze ook aanwezig kunnen zijn. Er zijn mensen die dit jaar ook gevraagd hebben om erbij te zijn, maar misschien niet meer konden, want er was geen tijd. Ik woon in een seniorenflat. Ik heb van mijn seniorenflat mocht ik 10 mensen meenemen. Zelf zit ik in P-team elke maandag. Ik heb het voorover. Er zijn mensen die zeggen, nou, er is geen subsidie en we gaan geen bijdrage leveren. Maar we kunnen niet alles meer gratis krijgen. De tijd is duur.
0: Maar er is geld in Nederland.
10: Maar dan moeten ze moeten meer voor de ouderen doen.
0: Ja, ben ik met u eens.
10: Ze moeten veel meer voor ons ouderen doen. Ten slotte, wat de mensen hebben gewerkt hun leven lang. Je bent nu gepensioneerd.
0: Ze hebben kinderen verzorgd.
10: Oh my god, zeg, onze taak, het is niet te beschrijven.
0: Ja.
10: Ik heb nu achter en klein en achterkleinkinderen. Gelukkig hoef ik daar niet meer voor
0: en
10: te zorgen.
0: En de lookie toch?
10: De lookie.
0: Oké, dat is belangrijk.
10: De heer zorgt ervoor. Ik kom niks tekort, mijn waarde broeder. Niks, je kan me geloven.
0: Mevrouw Kampenveen, grand dank je voor je mooie spontane bijdrage. Voor de luisteraars.
10: Met genoeg.
0: En geniet ervan, want hier dat ik wil dansen dalen.
10: Ik wil dansen, maar ik wil nooit dansen. Maar ze doen look good in het hier.
0: Ja, hè?
10: Maar ik dans nog.
0: Kijk uit hier, hoor.
10: Dank je wel, broeder.
0: Abu, oké. Ik kom een hele bekende hier tegen uit het netwerk, het politieke netwerk. Even voor de luisteraars, wie bent u?
11: Mijn naam is Loanyu, voornaam Stanley.
0: Stanley, je bent nog niet zo oud. Wat doe je op die Biggie's Made?
11: Wel, ik ben niet de jongste.
0: Ja.
11: Nee, ik wil weten wat er zich afspeelt in de Surinaamse gemeenschap. Onder andere onder de ouderen.
0: En wat vind je van zo'n dag dat georganiseerd is?
11: Wel, heel erg belangrijk dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. Wel, we zien dat de leiding nu in handen is van Anne-Rose Abendanon. Ik zie alleen maar positieve dingen.
0: Oké, mooi.
11: Ja, ja.
0: Ik heb begrepen dat de gemeente moeilijk doet met subsidies. Dus ik denk dat het goed is dat we de gemeente ook even vragen van jongens. Dit is een hele belangrijke bijeenkomst voor onze senioren. 1 keer per jaar.
11: Wel, ik heb dit geluid uit verschillende personen gehoord. En ik vind het heel lastig dat het gaat zoals het gaat.
0: Ja.
11: Waarom? Niet alleen ouderen, maar ook anderen hebben behoefte aan voldoende steuning door de gemeente. Het is niet alleen maar gelden innen van de mensen, maar ook wat teruggeven. En ze vooral bekommeren om de sociaal zwakkeren.
0: Ja, want heel veel mensen kunnen bijna geen bezoek meer krijgen vanwege het parkeerprobleem.
11: Daaraan is gekoppeld het gevaar van isolatie, sociale isolatie. Daaraan is gekoppeld aan het weggeven van bezoek.
0: Ja.
11: En wel, gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd, maar de gronden waarop dat allemaal gebaseerd is, die zijn erg duister.
0: Ja,
11: ja, ja, toch?
0: Zelfs en dat heeft gevolgen voor de senioren.
11: Ja, kijk, in sommige
0: gebieden. Ze worden minder mobiel.
11: Ja, mijn standpunt
0: is. Ze krijgen minder bezoek.
11: Ja, mijn standpunt is, betaald parkeren alleen daar waar het hard nodig is. Ja? En niet anders.
0: Oké. Okay. Hey Stanley, bedankt. Ik ga nog met een paar andere mensen praten.
11: Is oké.
0: Grand aan je en geniet ervan, want meer dat ik wat dansie dalen.
11: Ja, sweet master zo verwennen.
0: Ja.
11: En we zijn ook aan verwend door Civic.
0: Ja, ik heb ze gesproken, ja. Geweldig. Oké. Abo, succes hè?
11: Ja, zie je.
0: Ja, oké. U bent?
12: Ik ben Merlin van Civic Zuidoost.
0: Dag
12: meneer Lewaan. Ja, ik ben wel eens vaker bij u op de radio geweest.
0: Zie je wel.
12: Maar toen zat ik bij buurteam.
0: Aha, nu ik heb volgens mij nog een foto van jou.
12: Ja, dat klopt.
0: In mijn album.
12: Ja, dat klopt.
0: Oké, even voor de luisteraars nog even van je volledige naam.
12: Merlin Liu Ayu.
0: Liu Ayu.
12: Ja.
0: Merlin, jij bent ook al jaren betrokken bij deze organisatie, dus deze dag, de Biggie's Made.
12: Nee, dit is dus de eerste keer.
0: Eerste keer?
12: Ja.
0: Je zat toch bij P-team?
12: Nee, ik ken wel de mensen van P-team al heel lang, al jaren. Nou ja, ongeveer 3 jaartjes nu. Maar dit is het eerste jaar waar Civic zeg maar, de organisatie op zich heeft genomen van Bigisma Day op Kwaku.
0: Maar je bent toch al jaren betrokken?
12: Ja, ik ben al jaren betrokken, maar niet bij de organisatie.
0: Oké.
12: Ja.
0: En wat vind je tot en met nu, hoe het gaat?
12: Ik vind het fantastisch. Ik wil dit elk jaar doen. Het is hartstikke leuk om die senioren te zien genieten en om ze in het zonnetje te zetten. En dan weet je gewoon weer voor wie je het doet.
0: Ja, hè?
12: Ja, dat vind ik echt.
0: Ja, want de mensen, sommige van ze leven een beetje geïsoleerd.
12: Ja.
0: Ze krijgen geen bezoek, ze gaan ook nergens.
12: Ze gaan ook nergens.
0: De Luca televisie.
12: Ja.
0: Weet je, ze krijgen ook geen telefoontje. En dit is juist bedoeld om die mensen uit dat isolement te halen.
12: Ja, dat klopt. En ik ben blij dat dat gelukt is. Natuurlijk kunnen we niet iedereen die in een isolement zit bereiken. Maar de paar die we hebben bereikt, ik ben heel blij dat dat gelukt is en dat ze er dus zijn.
0: Geweldig.
12: Ja.
0: Nou, succes. Maak er een mooie dag van met de senioren.
12: Ja, dankjewel.
0: Want jullie gaan dansen straks.
12: We gaan zeker dansen.
0: Ja, ik moet alleen nog de kok spreken.
12: Oh, de kok.
0: Ik
12: zag hem lopen. Maar dan moet ik even voor je erachteraan gaan.
0: Oké.
12: Okay, ik ga even voor je... Ja. Ik kom terug.
0: Oké, okay, want ik hoor, hij heeft Moxalesi klaargemaakt.
12: Hij heeft Moxalesi en Bami.
0: En Bami. Oké, tot zo. Ik wacht dus even op de kok. Even een kleine tussenpauze. Ja, beste luisteraars, ik sta dus op het Wakkerfestival. Vandaag de eerste dag. En het wordt al aardig druk. Het is lekker weer. De mensen zitten gezellig te eten en te drinken. En het ziet er prachtig uit. Goed georganiseerd. En eigenlijk moet u ook even komen een van deze keren, een van deze weken. Want het duurt maar 4 weken. Hier op het Kwaku Zomerfestival in Amsterdam-Bimmeren. Ik heb dus hier een hele mooie, charmante dame, Temeluka Wiri. Dan denk ik gelijk aan mijn moeder, want die had ook zo'n mooi grijs haar.
13: Dankjewel.
0: Even voor de luisteraars, wie bent u?
13: Yvonne Mijnheimer, alias Wonke.
0: En u bent ook vandaag hier op de Bigisma Day.
13: Ja.
0: Wat bent u hier komen doen?
13: Ik ben komen genieten van de dag. We zijn uitgenodigd door het P-team. En Civic, want ik zit in 2 verschillende groepen.
0: Oké.
13: Okay. Ja.
0: En wat gebeurt er allemaal vandaag? Wat hebt u alvast meegekregen?
13: Vandaag? Nou, we hebben spelletjes gedaan. We hebben mogen genieten van optredens, verschillende optredens. We hebben meegezongen. Verschillende groepen hebben Bonsa Jawa en een Hindustaanse groep, die hebben opgetreden.
0: Ze hebben er zoveel gebeurd?
13: Ja. Ze hebben 2 keer potje potje gedanst.
0: Oh ja, potje potje, even voor de luisteraars, potje potje.
13: Ja, het is een Japanse dans.
0: Oké. Op YouTube
13: met verschillende stepjes.
0: Oké. En ik heb begrepen, lekker eten?
13: Heel lekker eten. Ik heb nog niet gegeten, want we gaan nu eten. Maar het
0: maar de kok is
13: lekker.
0: Al geweest.
13: Ja.
0: Want ik wilde de kok spreken, maar hij heeft het eten gebracht en is meteen weer weggegaan.
13: Ja, klopt, ja. Maar ze zijn nog aan het uitdelen.
0: Oké, dat moeten we niet te lang zitten. Want nee. Eten wacht op.
13: Ja.
0: Oké, nou voor de mensen die bijvoorbeeld u nu horen op de radio en die denken van hey, Trajari wil ik er ook bij zijn, wat kunnen ze doen?
13: Je kan je aanmelden bij het P-team of bij Civic of een van die andere organisaties. En dan word je vanzelf uitgenodigd.
0: Geweldig.
13: Ja.
0: Ja. Oké, nou ik zou zeggen, geniet er nog van.
13: Ja, dankjewel.
0: Ja, en als u iets wilt zeggen tegen de luisteraars, dan kan het hoor.
13: Mag ik reclame maken voor mezelf?
0: Ga je gang.
13: Nou, we hebben op de dinsdagochtend hebben we een groep senioren. En het heet Breakfast and Talk. Ik ben de trekker, zeg maar. En ongeveer zeg maar, tussen de 10 en 15 personen. En we hebben onder het genot van een ontbijtje hebben we verschillende onderwerpen.
0: Dus jullie praten ook over de AOW?
13: Ook over de AOW.
0: Je maakt een beetje reclame voor jezelf, maar waar vindt het plaats? En kan iedereen zich aanmelden?
13: Nou, iedereen is welkom, ook heren. We zijn niet met alleen dames, maar heren zijn ook welkom. Senioren, heren. En we zijn vanaf 18 augustus, want we hebben nu vakantie. Vanaf 18 augustus zijn we te vinden in Forever.
0: Waar is dat?
13: Is het paasgebouw achter de markt, achter Kleines.
0: Oké.
13: Okay. Ja, ja.
0: Achter Krajenis, het station Krajenis.
13: Ja, ja.
0: Oké. Okay, okay.
13: Achter, aan het einde van de markt staat de Parsenwal.
0: Ja, ik ken dat gebouw.
13: Ja, ja, ja. Het heet Forever.
0: Het is eigenlijk onder het spoor.
13: Ja, ja, daarnaast.
0: Net daarnaast.
13: Ja, ja.
0: Oké.
13: Okay. Ik weet even het adres niet uit het hoofd.
0: Krajenis. En ja. Elke dinsdag?
13: Elke dinsdagochtend tussen 10 en 12.
0: Oké, okay, ja. Geweldig. Ja. Nou, dankjewel. Ja?
13: Ja, dat is goed. Dankjewel.
0: En ik hoor dat de band al is begonnen met Odi Odi. Gaan we een klein stukje opnemen. En het zijn de Sweetmasters.
14: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
15: Open your ears by chance, no.
14: Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
16: Ja.
14: Adekba.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Jubsabi, dat no-no there, je arki Radio De Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey!
0: De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen een dapper straatie, dapper markt, Aboyo, de muzzels aan Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in. Kom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam.

heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Met diep leedwezen maken wij bekend dat onze zoon, broer, neef, oom en grootoom Ruben Isaias op 4 juli jongsleden is heengegaan. Ruben bereikte de leeftijd van 73 jaar en was zoon van Egbert Isaias Weilen en Erna de Lissner. De singinetti voor Ruben is vandaag, woensdag 15 juli, in het KOB-gebouw aan de Burenstraat van 8 uur

tot 12 uur. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 16 juli. Van 2 tot 3 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen van Ruben in de aula van Mariusrus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Gevolgd door de uitvaartdienst van 3 tot 4 uur. Om 4 uur zullen wij Ruben naar zijn laatste rustplaats aldaar begeleiden. Lieve Ruben, we zijn ontzettend dankbaar dat je in ons leven mocht zijn. We gaan je heel erg missen. Een man met een heel groot hart. Lobby brada. Lobby boy. Wakabo. Rust in vrede. Namens moeder, weduwe Erna Isaias de Lisle. Vader Egbert Isaias Weilen. De broers Henry Revulio en Carlo, allen met gezin. De zussen Ernestine, Carla, Hortans en Helga, allen met gezin. De kinderen van Weilen zus Roline. De kinderen van Weilen zus Joyce. Broer en zussen Clifton, Sonja, Joyce en Celita en overige families. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Ruben en wens hen heel veel sterkte.

De dagtekst van zaterdag 4 juli in het Sanantongo en in het Nederlands. Miere asting fu anana, ataki. Suma misaseni. Suma sago giwi. Dami pikitaki. Jaso mide. Seni. Daarop hoorde ik de stem des Heren. Die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: hier ben ik, zend mij. Jesaja 6, vers 8. Met diep leedwezen maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze lieve man en vader Ruben Isaias. Ruben is heengegaan op 4 juli jongsleden. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar en was zoon van Egbert Isaias Weilen en Erna de Lisle. Ruben was broer van Henry Revilio en Carlo. En zussen Ernestine, Carla, Hortans en Helga. En van Roline en Joyce, beide Weilen. De Singinetti is op woensdag 15 juli in het KOB-gebouw aan de Burenstraat van 8 uur 's avonds tot 12 uur middernacht. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 16 juli van 2 tot 3 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van Mariusrus aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Gevolgd door de uitvaartdienst van 3 tot 4 uur. Om 4 uur zullen wij Ruben naar zijn laatste rustplaats aldaar begeleiden. Lieve Ruben, we zijn je ontzettend dankbaar dat je in ons leven mocht zijn. We gaan je heel erg missen. Een man met een groot hart. Sribi Sweetie, Lobby Kompe. Lobby papa, namens weduwe Usselentia Isaias Zegelaar en zonen Duncan, Dwayne,

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Ik ben nog steeds op het Kwaku Festival, beste luisteraars. En ik sta nu op een gedeelte waar ik de autoriteiten tegenkom, de politie en de Maréchaussee. En ik ga aan de politie vragen. Heel veel mensen van de politie zijn er hier, maar ik ga vragen wie hij is en wat de politie hier zo doet. Wie bent u?
1: Ja, mijn naam is Erik Bons, ik ben werkzaam bij de politie Amsterdam. En wij staan hier met een aantal collega's, met een aantal dienstvoertuigen zoals je ziet. En als mensen interesse hebben in een baan, dan kunnen ze bij ons te raden gaan. En we hebben ook wat leuke presentaties vooral voor kinderen ook. En is goed. Mensen kunnen wat politievoertuigen ook bekijken.
0: Begrijp ik goed dat jullie hier zijn ook voor de werving? Dus dat mensen zich kunnen aanmelden voor de politie?
1: Ja, dat is correct.
0: En wat voor soort mensen zoeken jullie? Leeftijd, jongeren?
1: Ja, natuurlijk jongeren. Ook mensen die bijvoorbeeld al in het verleden ander werk hebben gedaan natuurlijk. Dus eigenlijk van alles wat.
0: En ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, klopt.
0: Wat is zo aantrekkelijk voor de kinderen hier? Want iedereen is een beetje, niet direct bang, maar voorzichtig met de politie. Maar ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, maar die kinderen die vinden dit geweldig. Ik bedoel, elke jongens- of meisjesdroom is toch wel... Ook, ze zitten toch wel vaak aan de politie te denken. En dat zie je ook wel dat ze op latere leeftijd toch wel eens... Zitten te denken om bij de politie te gaan werken. En wie wil er nou niet bijvoorbeeld om even op een politiemotor zitten of even naar zo'n mooie politiebus kijken. En natuurlijk Defensie staat hier ook in Kmar met mooie voertuigen. Dus ja.
0: En de kinderen mogen alles betasten, kijken, proberen?
1: Niet letterlijk alles, maar ze mogen sowieso bekijken. En wij vertellen er ook wat bij. En dat vinden de kinderen hartstikke leuk en interessant. En de ouders ook natuurlijk.
0: Laatste vraag, waarom is het belangrijk dat de politie en de Maréchaussee op het Kwaku Zomerfestival aanwezig zijn?
1: Nou, wij willen ons ook een beetje identificeren met de mensen in de wijk. En ik heb zelf heel lang in Amsterdam-Zuidoost gewerkt. En ik vind het ook leuk als mensen interesse hebben in beroepen als politie, defensie, de Maréchaussee. Die hebben altijd wel mensen nodig. Dus je moet een beetje spiegelen met de mensen van de wijk. En we moeten ook samen de wijk leefbaar maken.
0: Erik, hartstikke bedankt voor je korte bijdrage.
1: Alsjeblieft.
0: En succes. En maak er een mooie zomer van. Jullie staan de hele zomer hier?
1: Ja, met Kwaku staan we hier inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. Dankjewel.
1: En dat wordt afgewisseld door andere collega's ook. Hè. Dus volgende week staan er weer andere collega's.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dankjewel, Erik.
1: Dus, alsjeblieft. Ja.

0: Ik sta hier op het Kwakkoe Festival met een aantal Brada's uit Suriname. En de eerste die ik hier aan het woord laat, u bent?
1: Wassimen Petrus.
0: Wassimen Petrus. En u bent?
1: Kapitein Bisuana. Patrick.
0: Ja. En u bent?
2: Uiteraard Stoltenburg.
0: En uw functie?
2: Ik ben hoofd van de afdeling S2.
0: S2, maar dat zegt de luisteraars niks hoor. S2,
2: S2
0: is dat een commando?
2: Te maken met inlichting en veiligheid.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Dank dat u even kort woord wilt toelichten via Radio De Leon. Beste luisteraars, ik praat dus met drie mannen van Defensie in Suriname. En ze zijn op het Kwakkoe Festival. En mijn eerste vraag is aan meneer Biswane. Wat doen de militairen van Suriname op het Kwakkoe Festival?
1: We zijn hier op uitnodiging van de Marseillais. We zijn sedert 24 juni hier voor Kitty Kotti en ook voor Kwakkoe Festival. Daarvoor zijn we hier. Uitnodiging van de Marseillais.
0: En als mensen naar jullie toekomen, wat vragen ze en wat vertellen jullie ze?
1: De eerste vraag die ze altijd stellen is dat dan waarvoor ben je hier? En dan ik leg ze dan uit waarvoor we hier zijn. Dat we hier zijn voor alleen maar voor Kitty Kotti en voor het Kwakkoe.
0: En voor Kwakkoe?
1: Ja, en voor uitwisseling natuurlijk met de Marseillais.
0: Oké, dus los van het feit dat je op Kwakkoe bent je ook met uitwisseling met de Marseillais van Nederland?
1: Van Nederland,
0: dus
1: ja.
0: Zij gaan naar Suriname en jullie komen naar Nederland? Oké. Nee. En u, meneer, uw naam nog even?
1: Wassimen Petrus.
0: Wassimen, die mannen hebben een uniform aan en u niet?
1: Ja, er is een hele verhaal erachter, want in gebreken gebleven om mijn uniform mee te nemen naar Nederland. Dus daarvoor.
0: Is dat de echte reden?
1: Nee, niet de echte reden. Ja, vergeetachtigheid speelt er al, weet je wel.
0: Oké.
1: Ik moest ook met mijn uniform komen. Maar ik heb die andere uniform, die grote uniform.
0: Ja. En wat is uw directe functie hier op het festival? Is het hetzelfde als meneer Biswane, uitwisseling?
1: Nee, ik ben al gepensioneerd commandant van de militaire politie. En geweest omdat de Marseillais, de ene luitenant-kolonel die op bezoek was met vakantie en heeft me opgezocht toen ik mijn dienstjaren. En we hebben gesproken en ik ging klikken. En ik ben altijd een voorstander geweest van een relatie met de Marseillais Nederland en Marseillais Suriname. Dus het is altijd mijn wens geweest om samen te werken.
0: En is die samenwerking goed?
1: Het was goed geweest, het is nog weer goed op gang.
0: Oké.
1: Zo zeggen.
0: Mooi man. Ja. En wat vindt u van het Kwakkoe Zomerfestival?
1: Geweldig. Het is heel goed georganiseerd, man. En ik geniet ervan.
0: Het is ook mooi weer.
1: Het is mijn eerste keer op Kwakkoe Festival.
0: Ja?
1: Maar ik was een paar keren in Nederland tijdens zomer, maar ik ben niet in de gelegenheid geweest om Kwakkoe Festival te bezoeken. Maar ik vind het leuk. Allerlei Surinaamse tenten en zo.
0: Ja, hè?
1: Ja, Surinaamse mensen. Ja. Heel leuk.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En dan ga ik over naar onze meneer Stouten. Zeg ik het goed?
3: Stoutenburg.
0: Wat is uw directe functie hier? Op het festival, hè?
3: Ja. Is hetzelfde wat de rest van de mannen
0: hebben. Ja. Biswane heeft gezegd.
3: Ja.
0: Oké, maar u heeft ook een bepaalde ervaring. En voor de luisteraars, ik praat met meneer en hij kijkt heel streng. Maar bent u altijd zo streng?
3: Ja, ik ben zo opgegroeid. Sinds mijn 18e jaar zit ik wel in het leger. Dus het is geen tijd om te lachen constant, toch?
0: Ja, maar wat sociaal? Visie de inaski.
3: Ja, natuurlijk. Dat komt wanneer het nodig is.
0: Ja.
3: Nu is het werken geplaatst, dus een beetje.
0: Okay. En wat is uw ervaring tot en met nu als het gaat om de relatie Marseillais-Nederland, Marseillais-Suriname?
3: Mijn ervaring is goed te noemen. En we gaan het verder uitbuiten, zodat het beter wordt. En naar een grotere hoek te brengen.
0: Mm-hmm. Oké, werven jullie ook? Want Suriname heeft kader nodig.
3: Ja.
0: Werven jullie ook? Kan dat trouwens?
3: Ja, dus momenteel loopt er een sollicitatie in Suriname. Wat de Surinamers betreft. Dat men kan instappen om militair te worden.
0: In Suriname? Dus vanuit Nederland? Want die voetballers doen het nu al, hè?
3: Nee, dus...
0: Nacho en zo.
3: Nee, kijk. Wat dat ding is, je kan niet als buitenlander in een ander leger stappen. Je moet burger zijn van het land. Dus als je Nederlander bent... Dan staat je gewoon in het leger van Nederland. Surinamer, identito. Dus het heeft met nationaliteit te maken.
0: Maar als je bijvoorbeeld Je bent Nederlander, maar je wilt toch dienen. Is er wel een mogelijkheid dat je op een of andere manier uitgeleend wordt aan Suriname? Kan dat?
3: Ja, dat kan. Maar dan ga je op een ander vlak. Het heeft te maken met bijvoorbeeld, als ik het een voorbeeld kan geven, de United Nations, de Verenigde Naties.
0: Okay.
3: Dan kom je op een ander vlak waarbij er uitzendmissies zijn. En ja, het maakt niet uit van welke nationaliteit of van welk land je bent. Maar dan wordt er een soort gezamenlijke eenheid of een leger gevormd. Om dan peacekeeping te doen of peace enforcing, maakt niet uit. Maar dan word je uitgezonden in een missie.
0: Okay.
3: Dat is een andere vlak. Dus niet als je voor een land moet dienen waar je bent geboren of...
0: Dan moet je de nationaliteit hebben.
3: Precies. Dus zo werkt het.
0: Oké. Okay. En wat is uw ervaring tot en met nu hier op het Kwakkelzomer Festival? Al die mooie Suriname, Bradas en Sisas.
3: Ja. Yeah. Dat is het toch. Kwakkel Festival is iets multicultureels. Waarbij verschillende entiteiten en verschillende rassen, volken bij elkaar komen om te vieren. En eenheid is belangrijk. En ja... We genieten gewoon van het recht om vrij te zijn en te genieten van het leven. En ja, dit is een van de voorbeelden hoe we eigenlijk moeten leven. Dus dat is het.
0: Helemaal.
3: Ja.
0: Motaki Grantangi,
3: ja.
0: Voor deze korte bijdrage. U ook, meneer, die met pensioen is?
1: Ja. Ik ben blij dat ik hier ben. De Marseille heeft aan mij gedacht en dat hij me uitgenodigd. Is een voorrecht.
0: Mooi man, ja, mooi
1: is
0: man.
1: Een heel
0: mooi
1: voorrecht. Man. Ja, en ik stel het op prijs.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En meneer Biswana, wat beskoppen jullie eens maar aan RK Radio?
4: Ja. Komen jullie naar Kwaku? En dan kunnen jullie zeker elkaar ontmoeten.
0: En dan moeten ze hier komen, want de locatie waar jullie staan op het Kwaku Festival...
4: Dit is van Defensie. Defensie van Nederland. Dus je hebt landbank hier, je hebt luchtbank hier. Alles heb je hier. En daar zijn. En de brandweer.
0: En de brandweer.
4: En de politie.
0: Ja, de politie. Die heb je net gesproken, ja.
4: Ja. Dus vandaar.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Oké, dus er zijn meer machten hier. Dus je hebt de brandweer ook hier.
4: Ja.
0: Surinamers ook?
4: Nee.
0: Ik bedoel, Sernamang voor brandweer, Fuja?
4: Nee.
0: Oké. Nou, ik ga kijken of ik ze ook even kan spreken. Ja. Maar u wilde nog wat zeggen?
3: Voor wat Surinamers betreft, dan gaat het alleen maar om militairen uit Suriname. Dus alleen wat voor betreft het leger. Maar andere
0: diensten,
3: zoals de brandweer, de politie, de luchtmacht, de marine, dat zijn van Nederland zelf.
0: Mooi man.
1: Maar ook mensen van Surinaamse afkomst, hè? Die in de brandweer zitten en de brandweer.
0: Ja. Oké, okay. Ik ga dit uitzenden via Radio de Leon. Ja. Dat is salto.nl. Dus als je naar de website gaat van salto.nl en je tikt in Radio de Leon, dan vind je alle programma's.
4: Oké.
0: Okay. Maar jullie zijn er 4 weken hier?
4: Nee, we gaan 27 terug.
0: Jullie?
4: Ja.
0: Maar de volgende week zijn jullie weer hier, toch?
4: Nee,
0: ik ga komende week uitzenden. En dan zal ik het jullie laten weten.
4: Okay.
0: Ik kom wel even hier terug.
4: Ja.
0: Heren, bedankt. Heren, grand dank je.

0: Radio De Leon op Kwaku Zomerfestival. En ik sta hier bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Zeg ik het goed? Correctie, ik sta hier bij de Koninklijke Luchtmacht. En ik ga praten met twee mensen van de Koninklijke Luchtmacht. U bent?
1: Ik ben Gio.
0: En u?
2: Ik ben Elsira.
0: Elsira. De eerste vraag, wat doen jullie hier op het Kwaku Zomerfestival? Mensen komen om te eten, te drinken, te dansen. En jullie komen hier, hebben jullie ook wapens hier?
1: Nou, nee, wij komen hier omdat wij de mensen die op het festival komen willen laten kennismaken met Defensie. En daarom kiezen we ervoor om elke jaar hier te komen en onze spullen mee te nemen. En een openhouding te hebben naar de mensen, zodat ze met ons in gesprek kunnen. En zodat wij kunnen vertellen wat we allemaal doen bij Defensie.
0: Oké, en jongeren neem ik aan, zijn jullie naar op zoek? Of niet specifiek?
2: Jongeren, nee, niet specifiek. En u bent? Ik ben Elsira.
0: Elsira, ja?
2: Ja, en ik werk natuurlijk bij de luchtmacht, wat we al gezegd. Maar ik richt me het meeste op de jongeren, omdat als ze mij zien, kunnen ze zich met mij identificeren. Die dames, weet je, van hier. En soms als ze mij zien, denken ze van, hé, is dat wel een echte militair?
0: Ja, hè?
2: Nou, dan ga ik met ze in gesprek en dan laat ik ze ook weten van, als ik het kan, dan kan jij het ook. En dan leg ik ze uit wat voor banen er allemaal bij Defensie zijn. En kijk of ze daar interesse voor hebben. Zo gaan we het gesprek in.
0: En, want je hebt een hele mooie uitstraling. Luisteraars zien dat niet, maar ik zeg het wel. Heeft dat invloed op met name de jonge dames?
2: Ja, want het is makkelijker voor hun om naar mij toe te komen.
0: Laagdrempelig, hè?
2: Ja, laagdrempelig. Omdat ze zich natuurlijk, wat ik al zei, met mij kunnen identificeren. Dus zodoende. Ja, en die vragen komen dan vanzelf.
0: Ja.
2: Want dan zijn ze echt nieuwsgierig naar van, hè, hoe? Wacht even. Als zij het kan ik het dus ook.
0: Ja. En zijn er al bijvoorbeeld vandaag wat resultaten? Vandaag is de eerste dag van het Kwaku. Maar zijn er al resultaten? Hebben mensen nieuwsgierige vragen gesteld?
1: Ja, zeker. Kijk, mensen hebben vaak een bepaalde beeld bij of een bepaalde oordeel die vaak niet altijd klopt. Hè? Dus misschien hebben ze van huis uit gekregen van, nee, moet je misschien niet doen, want het is allemaal gevaarlijk.
0: Maar dat gebeurt hoor.
1: Dat gebeurt, ja. Nou, en wij vertellen hun, ja, natuurlijk, het beroep heeft zijn gevaarlijke kanten. Maar het beroep heeft ook zijn minder gevaarlijke kanten. En dus niet iedereen gaat op missie en niet iedereen komt echt in de gevarenzone. We hebben ook heel veel ondersteunende mensen nodig. Ja, vooral heel veel burgermedewerkers hebben we bijvoorbeeld ook nodig. Ja, en die komen niet in een gevarenzone. Dus dat kun je best wel bij Defensie doen.
0: Ja, want als je het hebt over luchtmacht, dan denken mensen aan die parachutes.
1: Ja, of
0: vliegtuigen.
2: Ja, F-35.
1: Ja. Of de gevaarlijke...
0: Maar ik hoor je zeggen van ook mensen voor andere functies zoals administratie en dergelijke. Hoe zit het met medisch?
2: Alles is er. Toevallig, ja. Ik werk voor de gezondheidszorg, Defensie. En alles wat onder medisch valt, dat faciliteren wij. Fysio, noem maar op, alles
0: dus,
2: hebben wij.
0: Dus fysio, tandarts.
2: In de burgermaatschappij hebben wij dat ook bij Defensie.
0: Serieus?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, is wel een eye-opener voor heel veel mensen die denken dat het alleen maar lopen is met een wapen.
2: Nee, zeker.
0: Is ook medisch.
2: Ja.
1: Klopt.
0: Oké, en sport?
1: Ja, uiteraard. Het is Defensie. En hebben natuurlijk voor de militairen hebben wij natuurlijk het sport heel goed ingericht. We hebben heel veel sportfaciliteiten. Op elke basis of op elke kazerne is wel uitgebreide sportfaciliteiten waar je dus gewoon echt gebruik van kan maken. Dat is natuurlijk voor de militairen is dat basis. Hè? Die krijgen daar ook even tijd voor. Maar als burgermedewerker is het ook mogelijk om daar gebruik van te maken. Dus je kan als burgermedewerker ook gewoon lekker fit blijven.
0: Oké, geweldig dat mensen dit kunnen horen van jullie. Maar twee dingetjes nog, hè? Kinderopvang en zorg. Nou. Want er zijn heel veel van onze mensen in de zorg. Ja. Kan dat ook bij Defensie?
2: Nou, ik heb zelf ook kinderen. En toen ik opkwam bij Defensie en aantal jaar daarna. Nou, toen dacht ik ook van, ik wil een gezin gaan stichten, maar hoe ga ik dat doen? Nou, de mogelijkheid was, ik was geplaatst in Den Haag en precies daarom de hoek was er een kinderdagverblijf. Die dan contract had met Defensie. En dan zo kon ik mijn kind inschrijven en mijn kind daar naartoe brengen voordat ik ging werken. En dat ging allemaal goed. En na mijn werktijd haalde ik mijn kind weer op.
0: Wauw, dus dat is ook geregeld binnen Defensie.
2: Ja, niet
0: en de zorg?
2: Maar toen de tijd daar wel in Den Haag.
1: En aanvulling daarop?
2: Ja.
1: Er zijn ook wel eens initiatieven om binnen Defensie zelf ook zorg te regelen. Maar dat is niet iets dat breed is, georganiseerd. Maar sommige afdelingen of sommige bazen hebben soms wel eens een zorg. Partij die zeg maar binnen de Defensie zelf ook zorg en ook kinderopvang regelt.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja. Is het ook zo dat bij de luchtmacht mensen ook worden uitgezonden?
1: Zeker.
0: Naar andere landen?
1: Zeker, zeker. Kijk, politiek gezien wordt er dus zeg maar gevraagd dat wij iets mee gaan doen aan een bepaalde missie. Aan een bepaalde bescherming of een NATO-missie. En als dat gebeurt en er wordt luchtcapaciteit gevraagd, dan kan het zijn dat wij dus meegaan om dat te faciliteren. En dus op het moment dat ergens de vliegtuigen en de helikopters ergens naartoe gaan, ja, dan moet ondersteunend personeel ook mee. Dat moet onderhouden worden. Er moet gegeten worden, er moeten logistieke dingen moeten gebeuren. Dus dat, ja, dat gaat allemaal mee om dat te faciliteren.
0: Wauw, een hele onderneming dus. Maar het klinkt wel interessant, want ik wist niet dat er zoveel onderdelen mogelijk waren binnen Defensie.
2: Zeker wel.
1: Ja, er is heel veel mogelijk. Ja, ja.
2: Wow. Vaak, dus vandaar dat we ook hier staan.
1: Ja.
2: Om het uit te leggen.
0: Oké, okay, even nog voor de luisteraars, de laatste vraag. Als mensen naar Kwaku komen en ze willen zeggen van ik wil even praten met de mensen van de Koninklijke Luchtmacht, waar kunnen ze op het terrein hier bij jullie?
1: Ja, als je de ingang hebt, dan zitten wij helemaal schuin achterin. Dan zitten wij in een, rechts in een hoek, hebben we een eigen terrein. Als je daar oploopt, dan, dan kom je ons eigenlijk gelijk tegen.
0: Ja, want je ziet de politie, je ziet de brandweer en hier staan jullie.
1: Wij staan een beetje achterin in de hoek. Daar hebben wij van de luchtmacht hebben wij VR hebben wij mee. Dan kun je dus echt kijken door een bril. En dan kun je ervaren wat bij Defensie allemaal een beetje mogelijk is. Dus het is best wel een leuke ervaring om mee te maken.
0: Wauw. Nou, leuk. Mag ik jullie bedanken? Of heb je nog iets dat je zegt van dit wil ik nog even meegeven?
1: Nou, het is ook reuze gezellig. Dus dat wil ik zeker meegeven. Dus kom allemaal langs.
2: Kom vooral
1: en
2: langs.
1: Wij staan echt klaar om met jullie in gesprek te gaan.
2: Zeker.
0: Geweldig. Gesproken met
2: Elsira
0: en
1: met Gio.
0: Gio. Hey, Grand Tangi.
2: Ja,
0: bedankt, hè?
2: Oké.
0: Ja, luisteraars, dit was dus ook een kort gesprek met twee bijzondere mensen van de Koninklijke Luchtmacht. En u bent uitgenodigd om langs te komen. Of neem je kinderen mee, je jongeren mee, om even langs te komen bij de Koninklijke Luchtmacht op het Kokkenzomerfestival. Dankjewel.
3: Met Alasmo Bigi Odi, Alphonse Willingen. En mijn hoop dat je weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio DC. Want er was een belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat je een abu eis ding. Een kantakken overal. Nou, als man ook kantak. Hé, we stop je of zo. Een abu eis zijn. En dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianna Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon speciaal voor u vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen. Meneer Mekturi, u wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die andere denken van tak, wacht hier. Maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiërs nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting time, want if I defa no do, dat is attacky. Maar if I no defa no do, koop het een punt jazz erachter. Meer versteer je. En zij je bord idee of zij je abi, dan mijn lomp zal later. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, die belly ma, belly pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of pa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa, Isabi. Want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you waggie dat you lump sad dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gwego versteerding. Dat doet heel veel goeds.

Het is vandaag woensdag 15 juli. En er zijn vandaag een heleboel mensen jarig. Waaronder Nana Kwaku Jataba Ansong. Dat was het Sumana Anen, dat is Sumana Aman, dat is nou, dat is Ivan Leveno, dat ben ik. Ja, ik ben jarig vandaag. En vandaar de uitzondering hier bij Radio De Leon om felicitaties uit te brengen. Niet alleen naar mijn persoon, maar naar iedereen die vandaag jarig is. En ik ga een paar namen noemen. Ja, want mijn peedochter, twee peedochters van mij zijn jarig vandaag. Eunice Levin, ja, die is jarig. En Melanie Dams. Maar ik feliciteer ook mijn mattie, mijn compère, mijn alles, mijn technicus. Dat is Brada Franklin van Axel Dongen, meer bekend als Franklin X Don bij Radio De Leon. Ook jij wordt van harte gefeliciteerd, want jij bent morgen jarig. Ja? En ik feliciteer ook mijn mattie op Sint Maarten, Harun Barsati. Mijn andere mattie in Suriname, Glenn Geerling, die is ook jarig. En ik feliciteer ook die binnenkort jarig is mevrouw Dr. Berry Piekman. Ja, en zo zijn er nog meer mensen jarig. Marion Hoft is ook jarig de komende dagen. Lucien Jaime is jarig geweest. Allemaal mensen in juli die jarig zijn geweest. Iedereen wordt van harte gefeliciteerd. En natuurlijk onze Josta Tul. Die is ook jarig geweest afgelopen zaterdag. En die wordt natuurlijk ook gefeliciteerd. Binnenkort pakken we de draad weer op als het gaat om de felicitatiebrief van Radio De Leon. Maar vandaag even een speciale uitzending met de felicitaties. Omdat ja, Tine Nami verjaardag. U kunt mij niet bellen, want live bellen in de uitzending. Want wij zitten midden in de verhuizing met Salto. Dus u kunt niet bellen naar de studio. Maar desalniettemin, Brianna de. Ik denk dat wij binnenkort weer live gaan uitzenden. En dan kunnen we weer rechtstreeks uw telefoontje ontvangen in de studio. In elk geval iedereen die jarig is vandaag. Sommige namen heb ik niet genoemd. In elk geval van harte gefeliciteerd. Maar je deed het naar mijn idee. En moet ik eerlijk zeggen, mijn mekking naar mijn idee. Oké, dit is Ivan Levin van Radio De Leon. Nana Kwaku.

0: tú, tica tú, a la baba la pitú, es tres, hasta la luz, de fuser mu.
1: Alsjeblieft, Payanti, dankjewel. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Payanti, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

Botro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10 Ring Oost in de richting van Utrecht. Daar staat het stil tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De N201 richting Hilversum tussen Uithoorn en Industriegebied bij Utrecht. Daar sta je 25 minuten in de file. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in één van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stort op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Al Megens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij Mart. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter